Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MSNBC en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Jungle.
1: 3FM.
3: Hey, goedemorgen. Je hele vroege zondagochtend, we werken er samen naartoe met de meeste muziek bij 3FM. Mijn naam is Anan en Sayana Sparrow hoor je zometeen naar Pink Panthers en Stateside.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: Sienna Spyro. Great Expectation.
0: Met

vind ik dan toch mooi voor iemand die zegt... nee, je moet absoluut geen verwachtingen hebben bij wat ik maak. Moet je absoluut geen verwachtingen bij hebben. Is het toch elke keer wel hartstikke goed, hè? Nee, maar haar gedachte is namelijk dat je zoveel mogelijk ter plekke kijkt wat je doet in de studio. Dus als zij denkt, nou ja, ik wil nu even op deze manier zingen. Dan zingt ze op die manier. Denkt ze, vandaag moet het even strak, moet het allemaal kloppen. Dan doet ze het heel strak en zit ze er een keertje naast. Nou ja, dan is dat zo, want ze neemt het liefst in één keer op in de studio. En ja, dan moet je niet de hoge verwachtingen hebben, want dan wordt die druk veel te hoog. Nou ja, ze maakt het elke keer weer opnieuw waar. En het bewijs daarvan hoorde je net bij 3FM. Sayana Sparrow en Great Expectation hoorde je. Hey, welkom in je zondagochtend. Mijn naam is Anan. Ik ben er voor je vanochtend om je lekker wakker te maken met heel veel muziek. Of als je bijvoorbeeld je weekend-nachtdienst hebt, om je daar dan door die laatste uurtjes heen te slepen. Zometeen bijvoorbeeld met Fat Dog en ook Stella Lefty ga ik voor je draaien. Boston, dat is nieuw en klinkt ontzettend lekker. Ga ik zo meteen aan je voorstellen. Mocht ik iets voor jou kunnen doen trouwens, je mag altijd van je laten horen in de NPO Luister-app, hè? Kan zijn als je ergens heel erg naar uitkijkt. Misschien heb je mooie plannen. Misschien ga je de Dam tot Damloop wel lopen. Kan ik me ook voorstellen. Je bent welkom om van je te laten horen in die app. Pas ik de muziek dus zo goed mogelijk op je aan. Nu, Tepper City en Self-Aware. No!

Lauryn Hill bij 3FM en Do Up, That Thing hoorde je. 3FM. Hey, goedemorgen. Wat fijn dat je bij 3FM bent op dit tijdstip. Het is achterlijk vroeg, maar wij zijn wakker. En dat vind ik gezellig dat je erbij bent en dat je ook van je laat horen in de NPO Luister-app. Dan worden we ook echt samen wakker. Dan zie ik ook een beetje hoe jij erbij zit. Mag je altijd laten weten met een fotootje van je uitzicht. Vind ik hartstikke leuk. Dan kan ik even meebeleven hoe jij erbij zit. En dan zorg ik dat alles zo goed mogelijk op jouw situatie aansluit. Ik zie André bijvoorbeeld verschijnen met een berichtje. Ik heb al weken last van een keelontsteking. En ik ben net wakker geworden van mijn eigen gesnurk. Dan kan ik beter lekker wat luisteren. Lekker wat muziek luisteren. Wat jij voor me hebt dan. Met liefde zorg ik daarvoor. Ik hoop dat je je iets beter kan voelen zometeen. Beterschap vandaag. Willemijn die is er ook bij. Ik kan niet meer slapen, want ik heb een hele spannende dag. Ik ga namelijk mijn duikbrevet halen. Dat lijkt me heel spannend. Succes daarmee. En ik ben ook benieuwd hoe dat is gegaan. Laat dat ook even weten in de NPO Luister-app. Dan lees ik dat ook nog in ieder geval. Het lijkt me heel bijzonder om dat te halen. Maar succes daarmee. Ik werd ook wakker, maar dan van een alarm, dacht ik. Was de radio. Ik slaap altijd met de radio. Misschien dat je dit ook wel herkent. Ik kan niet zo goed tegen stiltes. Dus ik dacht dan zet ik heel zachtjes op de achtergrond gewoon lekker de radio aan. 3FM. En ik weet niet wat ik hoorde vannacht, maar dat was een of andere plaat. Ja, wat ik zeg, ik heb niet echt geluisterd, maar het klonk als een soort alarm. Ik dacht oprecht dat het mijn wekker was. En ik word wakker, ik kijk op de klok, denk, wat is het vroeg? Dat kan toch niet kloppen? En ik helemaal uitzoeken, helemaal met Google Maps kijken, hoe laat kom ik dat aan, wat is dit dan? En dan bleek ik gewoon 2 uur te vroeg wakker te worden. 2 uur te vroeg, ja, was blijkbaar niet de wekker, was een andere plaats, maar in mijn hoofd was het toch een wekker. Ik was gewoon klaar en klaar wakker. Maar hey, fris en fruitig voor een nieuwe dag. Ik hoop dat

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

Stella Lefty bij 3FM. Je hoorde Boston. Lekker toch zo voor je zondagochtend. Een advies wat je absoluut niet moet volgen. Dat is de volgende plaat die ik voor je ga draaien. Klinkt wel ontzettend lekker hoor, geen zorgen. Het is heel lekker om je dag weer op te starten. Maar doe het vooral niet, zou ik toch willen zeggen eigenlijk. Tavlo, die wil haar ex vergeten door high te blijven. Ja, dus drugs, alcohol, ongezond eten, seks met iedereen die je tegenkomt. Terwijl je dus misschien beter gewoon even kan gaan zitten en het gewoon even rustig verwerken, toch? Nou, denkt zij toch ietsje anders over in de plaat. Maar heel eerlijk, het is misschien wel het slechte advies. Maar ook wel een heel lekker advies als je naar luistert in de vorm van een liedje. Ja toch? Zijn slechte adviezen misschien toch zo slecht helemaal niet eigenlijk, als ik er zo over nadenk. Tavlo hoor je bij 3FM. Stay High in de Habits Remix.

Mr. Know-It-All voor je. Even een klein kijkje in mijn hoofd. Ik draai natuurlijk zoveel mogelijk goede muziek voor je. Zometeen bijvoorbeeld Mr. Belt & Weasel. En ook Green Day ga ik zo voor je draaien. En als ik die muziek dan een beetje voor je uitkies, dan denk ik, oké, het moet een goede plaat zijn. Daar heb ik zin in en dan moet het leuk zijn. En dan, ik zat te zoeken en ik dacht, wat moet ik nou voor je draaien dan? Ik wil iets leuks aan je laten horen wat je nog niet kent. Nou, ik kwam er gewoon niet op. Ik vond gewoon dat er niet heel veel leuks uitkwam de afgelopen tijd. En toen zag ik een plaat. En dat is namelijk van een man. Jamie Miller heet hij. Ik zat even te kijken, gewoon op zijn Wikipedia. Joh, wie is die man eigenlijk? Want ik ken hem helemaal niet. En hij had best wel een paar miljoen streams. Ik denk, oké, even kijken. En toen zag ik dus dat hij was gestopt met school. En dat hij in een callcenter werkte op zijn 16e. En toen dacht ik, god, wat grappig eigenlijk. Dat je dan dus werkt in een callcenter. En dan bel je nummers. En nou maakt die nummers als artiest zijnde. En toen dacht ik, goh, ik ga toch eens even luisteren wat voor muziek die dan eigenlijk maakt. Wat blijkt nou? Ja, dit was echt het haakje in mijn hoofd om hem eens te gaan checken. Hij maakt hartstikke lekkere muziek. Maar echt leuk ook. Echt vrolijk. Echt lekker om mee te zingen. Dus bij deze een goede plaat van Jamie Miller. Baby Doll bij

deze week binnengekomen in de verlanglijst. De meest democratische hitlijst van Nederland. Kan jij opstemmen? 3fm.nl, dan kan je dus invloed uitoefenen op die lijst. En nou ja, Last Frequencies die je net hoorde. Vond je dit nou een goed liedje? Stem erop, zou ik zeggen. Dan horen we hem volgende week weer terug. En dan komt hij dus vaker voorbij op 3FM. Je hoort de meeste muziek deze ochtend. Mijn naam is Anan. En Doornaan, de man die je echt elke keer weer zo in je oorschelp kruipt. Hè? Dat is toch ongekend? Moet ik ook wel zeggen, deze man. Ja, wat is die? Die is 1,65 of zo. Dat is ook niet zo heel moeilijk. Maar zo ongelooflijk goed. Bruno Mars, hoor je nu.

0: Nightwalk.
1: De Bless Madonna hoorde je bij 3FM. En zometeen nog veel meer van je favoriete muziek. De Foo Fighters onder andere. Pretender komt eraan. En eerst het laatste nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Jungle.
0: 3FM.
3: BNN Vara.
0: Anan Verboom.
1: Oh. Oh. Of, oh. Ja, je kan op heel veel manieren oh zingen, hè. Zometeen het perfecte voorbeeld daarvan.

De Bauza en Magnetic hoorde je bij 3FM. Ik weet niet hoe jij bent met het meezingen van liedjes. Kan je dat een beetje? Het meezingen van liedjes. Ja, mijn Engels is niet zo goed en mijn tekstvastheid is ook niet zo goed. Dus dat worden meestal verzonnen woorden die helemaal niet bestaan bij mij als ik ga meezingen. Dat slaat eigenlijk nergens op. Behalve bij één woord. Als één woord in de songtekst zit, nou, dan kan je het echt altijd meezingen. Hoe en wat? Zometeen. Eerst Jungle. Someday. Somewhere. Bij 3.

0: Disciples hoorde je en On My Mind. Heb jij dit probleem ook? Als ik mee wil zingen met een liedje, gaat eigenlijk altijd verkeerd. Als en dan bedoel ik niet dat ik niet kan zingen, want dat is ook waar. Dat is ook beter voor iedereen, dat ga ik niet voordoen. Maar gewoon überhaupt meezingen. Ik weet die tekst ook nooit. Behalve als het woord O erin zit.
1: Muzikale overdosis.
0: Als een woord O erin zit, ja, dan kan je gewoon mee blaren, toch? Als dat erin zit, dan kan je gewoon mee schreeuwen. En dat klinkt eigenlijk altijd hartstikke lekker. Dat is het leuke ervan. In de muzikale overdosis hoor je elke avond bij 3FM, de late avond. Probeer ik zoveel mogelijk liedjes samen met jou te verzamelen in de muzikale overdosis dus.

binnen voor vandaag. Vind ik altijd leuk. Mocht jij er nou ook eentje hebben gespot, een liedje met een O erin, mag je achterlaten in de NPO Luister-app of even via mijn Instagram, @AnandVerboom. Mag je me gewoon een DM sturen als je dat makkelijk vindt, @AnandVerboom of via de NPO Luister-app dus. Nu deed Ariane dat, Wonder Woman en Leave, originele keuze. Ja hoor, zit hij zeker weten in. Mooie O ook weer, dus die voegen we toe aan de muzikale overdosis. En wat ik zeg, mocht jij er dus ook eentje hebben gespot, stuur hem naar me door via mijn Instagram of de NPO Luister. Nu dan die track van Ariane, Wonder Woman.

je moet er lef voor hebben hoor. Een deel 2 uitbrengen van iets. Meestal gaat het fout, toch? Ik bedoel, kijk even naar de meeste films die je dan ziet. Dan is deel 1 waanzinnig. Dan denk je, oh, ik heb zo'n zin in deel 2. Valt toch altijd tegen. Toch valt eigenlijk altijd tegen. Dit wat je net hoorde, Sommieu Feels Part 2, is dus ook, ja, het zit al in de naam, deel 2. Want eigenlijk klonk het anders. De tekst is hetzelfde, maar de muziek, dat had net

beetje zomers, beetje strandtent. Alsof je op vakantie gaat nu. Moet eerlijk zeggen, nou, een deel 2, het is niet altijd per se beter. Deel 1 was ook hartstikke goed. Maar toch wel lekker eigenlijk.

0: Ketsai.
1: September is
2: 3FM Ticketmaand.
0: Je hoorde Animal bij 3FM in de allermooiste maand die er is, de Ticketmaand. Elke dag maak jij namelijk kans op kaarten voor jouw favoriete artiesten. Klinkt mooi? Het is ook heel mooi. Het is namelijk ook heel simpel. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, 3FM luisteren. En dat doe je al, dus je bent al lekker bezig. Hoor je een ticketalarm voorbij komen? Geloof me, dat ding is niet te missen. App dan deze kant op via de NPO Luisterapp en word je teruggebeld. Live in de uitzending. Dan ben jij erbij en dan krijg je 2 kaarten voor je favoriete artiesten. En dan moet je denken aan Seth, The Opposites, Vrouwtje, Phoebe Bridgers, Kensington, Bente. Allemaal op de line-up. Dit kan je ook allemaal even rustig bekijken via ons Instagram-account, @NPO3FM. En vandaag zit in het teken van Jungle. Dus mocht jij fan zijn van Jungle en heb je zoiets van, daar wil ik naartoe. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is deze kant op appen. Via de NPO Luisterapp als jij het ticketalarm hoort. Ticketalarm horen, dat is kaarten scoren, zo simpel is het. En dan ben jij er wel bij, win je 2 kaarten en dan ga jij daar vooraan staan bij dat concert. 3FM goed in de gaten houden dus. Dit is Roxy.

0: wakker worden op je vroege zondagochtend met de jeugd van tegenwoordig. En wat's gebeurd, hoorde je? Hey, welkom, mijn naam is Anan. Ik sleep je die ochtend in met de meeste muziek op de radio. Zometeen Martin Garrix bijvoorbeeld ga je horen. En ik ben even benieuwd, welk team is het grootste? Je maakt sowieso deel uit van één van de twee teams. En het zou dus kunnen zijn, 50% kans, dat je bij de winnende groep zit. Oké, waar ik het over heb en of jij de winnaar bent, dat hoor je zometeen.
1: Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. Name on me and Jack Daniels got a history.
0: En ook een bar song, Shaboozy, ga je zo meteen horen.
2: 3FM Podcast.
3: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
4: Totaal niet, nee.
3: En het nieuws kijken op tv.
5: Ja, dat gaat heel ver terug.
3: Maar wil je wel weten wat er speelt?
6: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
3: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
2: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
7: 3FM.
0: Goedemorgen. Wakker worden met de meeste muziek bij 3FM. Het is exact 6 uur en je krijgt het laatste nieuws van de NOS.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is

0: Billie Eilish in Everything I Wanted hoorde je.
1: 3FM.
2: Anon.
0: Zal je vast ook zijn opgevallen? Het grootste deel van Nederland slaapt nog. Wij zijn wakker. Misschien omdat je niet kan slapen. Kan ik me voorstellen. Vervelend is dat altijd dat je dan een beetje wakker ligt te woelen in je bed. Misschien ben je juist keihard aan het werk de afgelopen paar uur, omdat je weekend nachtdienst hebt. Of je bent net wakker geworden om een hele andere reden. Het kan natuurlijk allemaal, maar ik ben vooral benieuwd. Wat houdt ons nou bezig? Is dat toch vooral team werken vandaag of is dat team weekend? Wat is het voor jou? Misschien ben je nu aan het werk, misschien staat er heel wat werk op de planning voor vandaag. Dan val jij onder team werken. En als je het huishouden moet doen, dan vind ik ook werken. Dat is niet leuk, toch? Dat valt gewoon onder werken. En misschien heb je weekend, ga je wat leuks doen? Is er iemand jarig? Heb je mooie plannen vandaag? Een activiteit die je gaat doen? Misschien ga je wel de Dam tot Damloop lopen? Kan ik me ook voorstellen dat je nu in de volle voorbereidingen daarvan zit, zo 6:10. Kom maar door in de NPO Luisteren. Maak even een bolletje voor je aan. Dan is het heel simpel. Klik even op de groep waar jij in zit. Is dat werken of is dat weekend voor jou? Dus werken of weekend. Kijken we wat de meerderheid is en of jij bij het winnende team zit. Dus laat maar van je horen. Is het werken of is het weekend voor jou? Kom maar door in de NPO Luisterapp in het polletje. Nu Lenny Mansou en Wrecking Ball.

0: Shaboozy en A Bar Song Tipsy hoorde je bij 3FM, waar we midden in een onderzoekje zitten. Namelijk werken of weekend. Wat is het voor jou en welk team is in de meerderheid vanochtend? Robin, goedemorgen. Robin. Ja, daar ben je. Hey Robin, goedemorgen. Ze zeggen wel eens, bij etentjes, hè, aan tafel, daar ontstaan de mooiste ideeën. En dat kan jij beamen, hè?
1: Dat is zeker waar.
0: Wat is er hier ontstaan bij jouw etentje?
1: Nou, wij zijn denk ik een half jaar geleden zijn wij uit eten geweest. En we zaten te denken van ja, wat doen we nou eigenlijk met vakantie? Ja. Toen zei ik van nou, zullen we gewoon naar Disneyland gaan? Want mijn vriendin die is daar nog nooit geweest en voor mij is het ondertussen ook alweer 10 jaar geleden. Dus toen zei ze van nou, dat lijkt me eigenlijk wel hartstikke leuk. En nou, toen hebben we eigenlijk direct geboekt.
0: Nou, wat ontzettend leuk. Hey, ondertussen even, zou jij de radio op de achtergrond even uit willen zetten? Want dan, ik hoor mezelf en ik vind het heel leuk om naar mezelf te luisteren. Maar...
1: Ja hoor.
0: Nee, super. Top, dankjewel. Hey, maar dan ga je dus lekker naar Disneyland. Is dat dan ook de eerste keer? Of is dit een soort jaarlijks uitje of zo? Hoe moet ik het voor me zien?
1: Nee, dit is echt eigenlijk een unicum dat we zoiets doen. Normaal gaan we altijd wel op vakantie, maar gaan we meestal naar vakantieparken of iets.
0: Ja.
1: Of dagjes weg. Dus we dachten van we gooien het in één keer over een andere boeg en we gaan gewoon lekker naar Disneyland. Hey. Maar wel gewoon lekker zelf rijden.
0: Wat leuk, wat lekker zeg. Lekker samen met z'n tweetjes.
1: Heerlijk, lekker even eruit.
0: En hoe zijn jullie met attracties? Want als ik dan even naar mezelf kijk, ik ben echt geen held in de achtbanen en zo. Zit daar verschil tussen bij jullie? Hoe zijn jullie daarmee?
1: Nee, wij zijn op dat gebied eigenlijk alle twee kleine kinderen die overal in willen.
0: Overal enthousiast van?
1: Ja, overal.
0: En dan op het einde nog even een suikerspin halen?
1: Ja, misschien wel. Ja, misschien wel.
0: Kijk eens, lekker. Hey, ik kan jullie sowieso in Team Weekend zetten, dat hoor ik al.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan zet ik daar twee stemmen voorbij. En dan kan ik je ook nog eens feliciteren. Want dan zit je in het winnende team vandaag.
1: Hey.
0: De meerderheid heeft lekker weekend. Dus ga ervan genieten. Hey. Mooie tijd daar in Disneyland Parijs. Geniet ervan.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Hoor je ondertussen Hugel Solto bij 3FM. Jamaican Bam Bam. En dit is Rihanna. Love on the Break.

de Beaches en Blame Brad hoorde je bij 3FM, waar we langzaamaan de dag beginnen op te starten, de zondagochtend. Het is 6:58. Mijn naam is Anan en Bente hoor je zometeen. Naar Marlon Hofstad en eerst Man at Work bij 3.

0: september is
1: 3FM Ticketmaand.
2: Marlon Hofstad hoorde je en it's that time. Nou, het is tijd om kaarten weg te geven deze hele maand. Elke dag bij 3FM. Jouw kans op kaarten voor je favoriete artiesten. We hebben een mooie line-up voor je klaarstaan met al jouw favoriete artiesten. Wil je die nou zien? Ga dan even naar ons Instagram-account, @NPO3FM. Daar zie je de hele line-up, met ook per dag dus. Voor zover je dat kan zien al, want het is een kleine verrassing wat er bijvoorbeeld eind van de week allemaal bekend wordt. Maar dan zie je een paar dagen al welke artiest op welke dag kaarten gaat weggeven. Waarvoor jij die kaarten kan gaan winnen. @NPO3FM op de socials dus, daar kan je dat zien. En wie weet ben jij wel de volgende die ik bijvoorbeeld een tijdje geleden blij mocht maken. Nienke, jij gaat naar Rondé!
3: Oh my god!
2: Van harte gefeliciteerd!
3: Dankjewel!
2: Die kaarten die komen jouw kant op. Ga daarvan genieten samen met je moeder. En dan kunnen jullie lekker gaan dansen met de merch vooraan bij Rondé 29 oktober in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Wil jij nou de volgende zijn? Ticketalarm goed in de gaten houden. Hoor je hem afgaan? Deze kant op appen. En wie weet ben jij daarbij.

alles uit de kast probeer te trekken om maar door te blijven gaan. Ik zou willen dat ik de laatste was. Ben ik ook wel. Als in, ik ben een ontzettende vastbijter in alles. En ik ga altijd maar door en door en door. Dan kan het ook zijn dat ik me af en toe even wat minder lekker voel. Dan heb ik ook wel snel de neiging om te denken, nou ja, weet je, laat dan maar gaan. Dan niet. Ik gooi het ook wel snel van me af dan of zo. Dan denk ik, laat me zitten allemaal. Zo dacht de volgende man ook erover. Die was even helemaal klaar met alles wat hij deed. Muziek maken, het werkte niet. Hij had echt zoiets van, moet ik dit wel blijven doen? Antwoord was ja. Moest hij zeker blijven doen. Hij gaf het namelijk nog één kans. Nog één keer dacht hij, weet je wat, ik ga gewoon even kijken. Kan ik het echt niet? Of zit dit eigenlijk allemaal in mijn hoofd? Nou, wat blijkt nou? Het zit allemaal in zijn hoofd. Want dat liedje waarmee hij verder ging, bleek ineens een gigantische hit te zijn. Kingdom of Fear.

hoorde je bij 3FM. Het is 7:08. Samen werken we toe naar de weekendochtendshow met Obi Ruijmakers zometeen. En de meeste muziek in de ochtend. 21 Pilots ga je horen. En eerst is dit Jet van der Steen. 3, 1, 4.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld!
14: 50.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
20: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
21: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
22: Zei jij nou 200 euro?
23: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
20: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
25: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
0: Het is 7 uur, zometeen de weekendochtendshow met onder andere 21 Pilots en ook Jonas Blue.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore en zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. 3FM.
2: Ster. Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
30: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
31: Interessant. Wat verdien jij dan?
30: Zo open bedoelen ze vast niet.
32: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
33: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
32: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: September is iedere dag jouw kans op tickets.
9: September is...

0: 7. 7 uur squad. Goedemorgen. God, wat is het takken vroeg. Wat doe je al wakker? Heb je een nachtdienst gehad? Moet je in de bakker staan? Gewoon een vroege vogel, kan natuurlijk ook. Het is nog zo donker buiten. Ik begin me bijna af te vragen of het vandaag nog licht gaat worden.
1: Oi, oi, oi.
0: Goedemorgen, 3FM staat aan. Mijn naam is Obi en nou, je bent dus nu onderdeel van de 7 uur squad. Het zijn over het algemeen wel echt de leukste mensen die op dit tijdstip wakker zijn. Goed om hier te spreken. Het is de weekendochtendshow van 3FM, de plek waar je de meeste muziek van Nederland voor je kiezen krijgt. Ellen Langley komt eraan, ik ga Drake draaien. Zometeen Big Wild met Sixes to Nines. Fucking goede track. En ook Chef Special komt er dadelijk aan. Ik heb even een vraag. Ik wil niet zo'n persoon zijn die zegt vroeger was alles beter. Ik vind dat onzin. Maar wat is er gebeurd met de markt? Ik dacht gisteren, zaterdag marktdag, ik ga er lekker even heen. Nou, je even een lekker broodje, ga je even langs de groenteboer. Een klein lumpiaatje pak je nog mee. Misschien een bakje kibbeling. Laten we daar eens beginnen. Het bakje kibbeling. Als je een medium bakje kibbeling neemt, wat vroeger de kleine was, want zo groot zijn ze tegenwoordig, dat kost je €9,50. En dan is het niet eens echt kibbeling. Want dat is allemaal, weet het, stokvis, weet ik veel. Ze hebben dat nieuwe, omdat de kibbeling was niet... Ja. Kom je bij de bakkerskraam, dan wil je een dezenbrood. Dat kost €4,75. De groenteboer, pak je een paar perziken, wat mandarijnen en een courgette. €9,80 afrekenen. Ging ik nog even snel een lumpiaatje halen. €3 per stuk. €3. En dan moet je die saus nog halen. Die is dan 50 cent extra. Wat is daar gebeurd? Maar vroeger was toch het hele ding dat je naar de markt ging. Omdat je dan lekker best wel goede dingen kon halen voor een eerlijke prijs. Je kon er nog een beetje over onderhandelen. Als je wat meer haalde, weet je wel. Je had dat 1-op-1 contact. De enige kraam die bij mij een soort van niet aan hyperinflatie doet, is de kaasboer. En verder iedereen. Ik snap er niks van. Ik ging met een briefje van 50 in mijn zak naar de markt. Ja, daar was echt bijna niks meer van over daarna. Maar als het zo moet, dan ga ik toch wel gewoon naar de Appie. Wat is dat? Waar slaat het op? Kunnen we weer gewoon een normale prijs op de markt terughalen? En dan beloof ik dat ik mezelf echt helemaal tot het randje volvreet met kibbeling.

Chef Special en Fly Like Me hoorde je bij 3FM. Dat is nog eens vrolijk aan de dag beginnen. Het begint eindelijk een beetje licht te worden buiten. Mag ik je welkom heten bij NPO 3FM, de weekendochtendshow. Ik zorg er graag voor dat je een fantastische start van je dag hebt. Met hele fijne muziek. Drake zometeen. Ook Ella Langley komt eraan. Ik had heel veel zin om deze voor je.

0: zoek er een keertje op. Op internet. Wat een knappe vrouw is dit. Ella Langley in Choosing Texas bij 3FM. Maar echt serieus heel knap. Als je denkt, daar moet ik even naar gaan googlen misschien. Ik zou het van harte kunnen aanraden.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Ella Langley hoorde je Choosing Texas bij 3FM. Daarvoor Big Wild en Sixes to Nines. Goedemorgen, goedemorgen. Het is 1 minuut over 7:30. Ik hoop dat je heerlijk geslapen hebt en dat je niet met al te veel slaap in je ogen nog wakker bent geworden. Ik had het wel echt vanochtend. Ik moest kijk, daar zitten gapen op de radio, is ook niet de bedoeling. Nee, ik had wel echt vanochtend dat ik dacht, zo, ik moet er even rustig aan uitkomen. Dat ik zelfs onder de douche nog een beetje stond te knikkenbollen. Maar goed, we zijn wakker, het is allemaal goed gekomen. Begin van de dag vandaag veel regen in het zuiden. Later op de dag komt er meer zon aan, zie ik. En het wordt maximaal 20 graden vandaag. Vanavond in de Ziggo Dome, de streamers. Heel veel mensen die daarheen gaan. En ik zag ook Duncan Lawrence in Carré, Amsterdam. Een heerlijke concert om heen te gaan. Als je daar naartoe gaat, dan word je toch fantastisch wakker vandaag. En qua voetbal is er vandaag om 14:15 Feyenoord tegen FC Utrecht. En om 14:30 FC Twente tegen PSV. Grootste in het nieuws vandaag. In de Duitse deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn zijn de verkiezingen. Daar mag gestemd gaan worden. En de Dam tot Damloop tussen Amsterdam en Zaandam viert zijn 40ste verjaardag vandaag. En volgens mij lopen ze hem ook. Want ik sprak mijn lieve collega van de Door de Weekse ochtendshow, Wijnand Speelman. En ik vroeg aan hem op vrijdag, wat ga je doen dit weekend? Ja, pff, ja, kinderverjaardag. Ja, geen zin in. Ja, nee, ik moet ook nog naar mijn schoonhuis. Oh, oh ja, nee. En dan moet ik ook nog die Dam tot Damloop doen. Sterkte, Wijnand. Jij liever dan ik.

0: Ochtendshow met Obi.
1: Heugelijke dag vandaag. Het is 3FM Ticketmaat de hele maand september. Dat betekent dat je elke dag kans maakt op kaarten voor je favoriete artiesten. Je kunt daar een heleboel gratis concerten als je lekker veel naar 3FM luistert. Sorry, ik weet niet waarom mijn stem heb begrepen vanochtend. Maar wat ik even wilde vertellen is dat er vandaag kaarten uitgaan voor Jungle. Misschien wel een van de beste bands van de afgelopen 10 jaar. Ik heb ze denk ik nu 3 keer live gezien. Elke keer weer verliefd op de show die zij neerzetten. Wat een ongelooflijk goede muzikanten. En zij spelen dus ook eigenlijk met de lichten op hun rug, zodat je niet per se hun gezichten ziet. Ze hebben zoiets van, laat liever de muziek spreken. Als je Jungle hoort vandaag en daarbij ook het 3FM ticketalarm, weet dan dat je zo snel mogelijk een berichtje moet sturen via de NPO Luister-app. Met je motivatie, dan win je namelijk kaarten.

Apeldoorn en 3FM Dilemma hoorde je. Het is 7:15. Ik heb nog geen bericht gekregen van mijn vriendin dat ze wakker is. Dus dan kan ik dit verhaal vertellen. Ik ga de allerbeste wingman van Nederland voor je draaien. Bungee hoor je zometeen op 3FM. Het is een periode geweest dat ik aan het daten was. En ja, hoe ga ik dit nou uitleggen op een manier die vriendelijk is? Goed, op het moment dat er dan iemand bij mij naar huis kwam... en we gingen daar dan een drankje doen, een hapje eten of zo... ja, dan ben je op het moment dat je een gezellige vrijgezel bent... toch veel bezig met closing the deal. Je wil ervoor zorgen dat zo iemand 's avonds denkt... goh, wat een leuke jongen. Ik blijf nog even. Dat is natuurlijk gewoon de realiteit. En Bungee heeft me daar echt vaak bij geholpen.

geholpen. Wat ik namelijk altijd deed als er iemand over de vloer kwam bij mij voor een date, is dan pakte ik op een gegeven moment mijn platencollectie erbij. En dan liet ik zien, kijk, ik heb hier een gesigneerde LP van Easy Life, een van mijn lievelingsbands. Dit zijn de Wombats, vind ik ook heel erg leuk. En dit is Bungie. En niemand kent Bungie, maar ik ga het nu voor je opzetten, want dit is fantastische muziek. En ik kan je vertellen, dit heeft nog nooit niet gewerkt. De muziek van Bungie was altijd gegarandeerd knallen. En ze hebben de nieuwe muziek uit. Ik hou zoveel van deze band. En niet alleen daarom. Bungie, Carefree bij 3FM.

0: een goede band is dit toch. En echt mijn lievelingsliedje van de afgelopen weken. Vul hem in godsnaam toe aan elke playlist die je hebt. Bungie.
1: Carefree.
0: En Carefree.

0: zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
5: Yes, hij doet het.
6: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen?
4: Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: 3FM. Goedemorgen, 8 uur precies. Zometeen de Red Hot Chili Peppers, ook Cat's Eye komt eraan. En Rodé met Undecided, lekker.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met 2 hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in 2 deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. 2 weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag

0: 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. 3FM.
1: Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders ga ik je mis. Pak hem.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
6: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
15: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM Ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Jungle.
16: 3FM.
17: NTR.
16: Obi Rijmakers.
18: Hey, goedemorgen. 6 minuten over 8. Zometeen Adela 1 in LA. Ook de Red Hot Chili Peppers komen eraan.

Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge bij de IFM. Good morning, good morning. Het is 13 minuten over 8. Dit is de Weekendochtendshow. Mijn naam is Obi. Ben je lekker wakker geworden? En goedemorgen ook aan de 8 uur crew. Wat gezellig dat iedereen weer zijn radio aan heeft geknald. En wat heerlijk dat je al zo vroeg op de zondag op de been bent. Ik mag hopen dat het een beetje vrijwillig is en dat je niet allemaal hele heftige dingen te doen hebt. Vandaag is onder andere de Dam tot Damloop. Ik kan me goed voorstellen dat als je daar voor je bed uit moet komen, dat je aan de ene kant heel veel zin in hebt en aan de andere kant denkt, oh, had ik het maar niet gedaan. Hey, ik heb nieuwe muziek voor je. Beyoncé riep het een goede 15 jaar geleden al. Who run the world? Girls. De hitlijsten tegenwoordig die worden echt alleen maar gedomineerd door de vrouwen. Zara Larsson, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo. En ondertussen is er een nieuwe dame in aantocht. Die is stevig op de deur aan het bonzen van het hitpaleis. Haar naam is Adela. Ze is Slovaaks. En volgens mij schrikt ze er zelf ook behoorlijk van dat het ineens zo uit het niets naar stardom gecatapulteerd wordt. Afgelopen zomer stond ze voor het eerst op Lowlands. En tijdens dat debuut pakte zij meteen het op één na grootste podium. Het is eentje waar veel gevestigde namen op stonden. En heel veel van die gevestigde namen die beschouwen een festivalset als een soort marathon. Wat dan uiteindelijk ergens naartoe opbouwt. Bij haar was het echt een fanatieke sprint. In een dikke half uur had ze de complete set er doorheen gejaagd. En het was allemaal goed. Van begin tot eind, non-stop, het gaspedaal ingetrapt. Geef het een jaar en dan vult zij moeiteloos een set van anderhalf uur en verkoopt ze Ziggo Dome's uit. Ik weet het zeker. Remember the name, Adela. En Ain't It LA.

0: de site hebben 3FM.
1: Ovi, de weekend ochtendshow.
0: Good morning, klein druppeltje regen vanochtend. Maar later op de dag trekken die buien weg en komt de zon af en toe nog tevoorschijn. Temperaturen rond de 20 graden, hoe lekker. 3FM is bij je met de meeste muziek van heel Nederland. Zometeen stel ik je voor aan een ongelooflijk goede band die je nog niet kent. En ook Keen komt eraan met Somewhere Only We Know. Ja, dan heb je toch een perfecte ochtend. En belangrijk nieuws voor alle Russen in Nederland. Vandaag is de laatste dag dat je bij de ambassade in Den Haag kan stemmen voor de Russische parlementsverkiezingen. Reuze benieuwd wie er daar de verkiezingen met de overwinning vandoor gaat. Zou nog wel eens heel spannend kunnen worden. Nou, mijn inreisverbod ook weer te pakken. En het allerbelangrijkste nieuwtje van vandaag is toch wel dat het de allerlaatste dag is van de nationale egeltelling. Ik heb gisteren nog gebeld met Elze Polman van Zodion's Hoogdierbescherming. En die vertelde dat het niet zo lekker gaat met de egel. En dat het dus superbelangrijk is dat alle egelwaarnemingen in je tuin even doorgegeven worden via tuintelling.nl. Ze willen namelijk goed in kaart krijgen waar zit die egel, waar kunnen we hem het beste helpen. Als je zelf de egel wil helpen die bij jou in de tuin zit, zorg ervoor dat hij een beetje beschutting heeft. Zet wat plantjes neer. Laat hem vrij in en uitlopen. En een bakje water worden ze heel erg blij van. Geen melk, dan krijgen ze buikpijn. Ik heb het maar gezegd. Nou, deze egel-expert gaat weer overal plaatjes draaien. De opposite hoor je zo meteen. Feestje op mijn graf.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: The Opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Hits bij 3FM en Feestje op mijn graf, daarvoor JB en Sorry. Goedemorgen. Het is bijna 8:30. Obi hier, dit is de weekendochtendshow op zondag. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan, dank je wel daarvoor. Ik wil je graag ergens lid van maken. Over het algemeen, als mensen dat vragen op straat, dan loop je er met een grote boog omheen. Maar het kost niks. Je hebt geen vergadering op dinsdagavond, je hoeft ook geen bardienst te draaien. Ik wil je lid maken van de Lieve Indie Fanclub. Kijk, dat eerste bakje koffie, je badjas 's morgens, dat lekkere douchen als je weet dat je niks hoeft te doen vandaag. Daar hoort een liedje bij. Lieve Indie noem ik dat. Ik heb het genre zelf bedacht. Het zijn fijne gitaarliedjes waar je rustig mee wakker wordt en die vervolgens wel nog de rest van de dag in je hoofd blijven zitten. Nou, daar ben ik dus een fanclub voor begonnen. Ik ben zelf de voorzitter. Ik doe ook de ledenadministratie en ik bepaal wat we draaien. Het loopt eigenlijk hartstikke goed dus. En dit is een perfect voorbeeld ervan. Even kijken of ik je met deze binnen kan halen. Honey en Vowels op 3FM.

Me bij 3FM. Als je dit nou hebt gehoord en je denkt, ja, nu wil ik lid worden van die fanclub, van de lieve Indie fanclub, dat kan. Er zijn ondertussen 265 leden. Check 3fm.nl/indie. Of ga op Spotify naar Obi's Lieve Indie. Dat is een playlist. Druk even op volgen en dan ben je in één keer lid. Heb je altijd dat soort liedjes.

0: Keen op 3FM en Somewhere Only We Know.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen.
2: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Blijkt toch dat Vrouwtje en ik stiekem wat dingen gemeen hebben. Ze heeft een nieuw liedje uit en dan heeft ze het over iets wat jij en ik sowieso herkennen. Als je er niet vies van bent om in het weekend af en toe een klein pilsje te drinken. Of 3. Of 12. Als je ergens op een feestje komt waar je niet zoveel mensen kent, dan zit je in eerste instantie toch een beetje de kat uit de boom te kijken, toch? Je lult een beetje over wat voor werk je doet en wat je favoriete films zijn. Niet veel meer dan dat. Maar dan komen er een paar pintjes in het spel. En dan sta je opeens tegen een wildvreemde te vertellen dat je ooit in een baldadige bui de tuin van je buren hebt ondergescheten. Of ben ik het enige? En de volgende ochtend denk je dan toch, nou, was dit nou allemaal nodig? Wat heb ik nou weer allemaal gezegd? En over het verliezen van al die sociale remmen als je wat drankjes op hebt. En de spijt die daar naderhand bij komt kijken als je 's morgens weer wakker wordt. Is precies waar de nieuwste van Vrouwtje over gaat. En die hoor je alleen maar bij 3FM. Geen rem is dit.

0: De bouwzaal bij 3FM Magnetic hoorde je daarvoor de nieuwste van Vrouwtje. Die heet Geen Rem. Het is 9:15, spannende zondag voor een heleboel mensen die vandaag de Dam tot Damloop gaan lopen. Ik sprak mijn collega Wijnand Speelman al, die zat er vol vertrouwen in de wedstrijd. Maar mijn gedachten gingen ook gelijk uit naar mijn lieve collega van de 3FM Avondshow. Aan de telefoon, Andres Ode!
1: Hey, good morning!
0: Good morning! Hey, jij gaat hem ook lopen vandaag.
1: Ja, maat. Het zal weer eens niet dat die Wijnand er vol zelfvertrouwen in hangt.
0: Ja, maar ja.
1: Maar Wijnand een heerlijk relaxie race gaat doen, ben ik toch een beetje in paniek. En ik zal je uitleggen waarom. Ik moet zo ongelooflijk kakken.
0: Ja,
1: en, nee, maar het is echt... Met hardlopen gebeurt dat, die darmstimulatie wordt nog erger. Alleen, ja, ik sta nu bij een gebouw, hotel, en ik denk gewoon dat ik zo even naar binnen ga om toch te vragen of ik nog heel even snel naar de wc kan. Want ik krijg er een beetje paniek van, snap je wat ik bedoel?
0: Maar dit is toch sowieso een ding onder hardlopers. Sowieso het zenuwpoepje vooraf, maar ik zag van de week ook dat filmpje van die chick die de High Rocks had gedaan. En
1: ja.
0: Die had zichzelf helemaal van top tot teen
1: ondergeschreven. Ja, zeg maar, dus dat is, zeg maar, zo wil ik graag niet over de finish komen.
0: Dat snap ik wel.
1: Ik wil eens een keer een foto waar ik lachend over de finish kom, in plaats van of huilend of helemaal dood.
0: Ja.
1: Dus ik ga het toch wel proberen om even te vragen of ik heel snel naar de wc mag.
0: Maar die Dam tot Damloop, hoe lang is die? Hoeveel kilometer moet je lopen?
1: Nou, het is een run van 16 kilometer. En op zich valt dat dan nog wel mee.
0: Ja.
1: Maar er zitten een aantal obstakels in het parcours. Die toch wat van je vragen. Zo begin je namelijk gelijk in een tunnel. En je weet, een tunnel is leuk, want dan ga je naar beneden. En dan ga je keihard. Alleen, je moet die tunnel ook weer omhoog.
0: Ja.
1: En je kunt daar dus met die versnelling en die vertraging enorm veel energie verliezen. Dus het is belangrijk dat je die energiebalans op een goed level houdt. En 16 kilometer, ja, die gaat ook een heel stuk de stad uit. En vaak vind ik dat lastige stukken, want dan zijn er niet zoveel mensen.
0: Ja, dat is saai.
1: Dan moet je het, dan is het heel saai.
0: Ja.
1: Dus ja, soms zet ik dan een podcast aan, soms zet ik helemaal geen muziek aan. Soms gewoon juist ongelofelijke platen van Pitbull om een beetje power in mijn lichaam te krijgen.
0: Ja.
1: Maar het erge is, kijk, ik had eigenlijk mezelf voorgenomen om deze run gewoon samen met mijn zusje te gaan doen. En een beetje op haar tempo mee te trainen voor de marathon die we samen

0: aan willen doen.
1: Ja.
0: Maar mijn zusje is vanmorgen uitgevallen.
1: Oh nee, wat is er aan de hand?
0: Ja, ze is al 3 weken geblesseerd eigenlijk. Oh. En ja, het doet toch te veel pijn. En dan is het niet verstandig om te gaan rennen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dan moet ik zeggen, mijn knieën zitten ook in de tape. En met een zwachteltje eromheen. Maar ja, mijn hele raceplan is weg. Dus ik moet even bedenken hoe ik dit nu allemaal ga fixen. Dat komt vast goed.
1: Ik denk dat het goed is als we iedereen die 3FM luistert en vandaag bij de Dam tot Dam lopen is even vragen om jou aan te moedigen. Hoe laat begin je? Wat is je nummer? Weet je wel, hoe kunnen mensen je herkennen vandaag?
0: Nou, ik ren in een wit shirt met een rood logo erop. Daar staat Artsen zonder Grenzen op.
1: Oké. Okay.
0: Want daar ren ik hem voor. Mijn startnummer, dat weet ik nog niet. Ik loop nu dus in Amsterdam verdwaald op zoek naar de plek waar ik dat nog moet ophalen. Ja. Volgens mij begin ik over een half uur.
1: Oh, nee.
0: Maar als ik het heb, zou ik het even op mijn Insta zetten.
1: Ja, heel goed. En André Zoda kun je sowieso alles dan even volgen. En dan is het natuurlijk extra leuk als je langs de kant even staat en hem goed aanmoedigt, toch?
0: Ja, dat zou wel lekker zijn. Even power-up.
1: Nou, heel goed. Ik wens je heel veel succes vandaag.
0: Dank je wel voor het bellen, vriend. Dank je wel voor het bellen.
1: We dachten toch met de weekendochtendshow willen ervoor zorgen dat jij met lekker veel power die race in gaat. Dus we draaien even een liedje waardoor je extra hard kan rennen.
0: Nou, ik ben benieuwd. Is het Cameron Whitcomb?
1: Is Lewis Capaldi op 3FM.

0: Ray en de zussen met Joy op 3FM. Binnen nu en een paar tellen. Somber, My Body Isn't Ready. Ook Mojo komt eraan met Lady. 3FM.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet.
3: Gaat hard.
1: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
9: Dit voelt als twee.
8: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
12: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
13: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
19: Interessant. Wat verdien jij dan?
18: Zo open bedoelen ze vast niet.
10: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: De Beter Pikken Buddies.
6: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers.
2: En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. 3FM.
1: Ster. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Met een bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM Ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor
18: Jungle.
17: Obi Rijmakers.
19: Hey, goedemorgen. Het is 6:06. Zometeen een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel, waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. Leg ik dadelijk uit. Dan mooi.

0: Mojo and Lady.
1: CFM. De weekendochtendshow met Obi.
0: Morning. Het is een prachtige dag vandaag. Dat zie je nog niet helemaal, maar het zonnetje gaat straks schijnen. 20 graden wordt het. Je hebt 3FM aanstaan en dan is het sowieso een mooie dag. De meeste muziek van heel Nederland. Zometeen hoor je Katy Perry, The One That Got Away. Sam Fenner en Olivia Dean komen eraan met Remy in. En ook Stromae straks. Hoe ga je vanochtend? Ben je lekker wakker geworden? Mijn naam is Obi, ik ben de eigenaar en presentator van de weekendochtendshow op 3FM. En een soort Sinterklaas die eigenlijk elk weekend wel opereert, want Obi's boodschappenspel komt eraan. Een nieuwe editie waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen. En dat is lekker, want dan hoef je niet naar de supermarkt meer dit weekend. Het is super simpel. Ik geef je 3 producten uit de supermarkt. Daar geef ik een prijs bij. En de vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan weet je of je goed bent in dit spel. Dit is wel gelijk een moeilijke oefenopgave. Gelukkig is hij voor spek en bonen. Een Stegeman pittige pepperoni-worst van 225 gram. Kost dat meer of minder dan 3 euro? Ja, meer. 4,30 euro.

0: Katy Perry toen ze liefdesverdriet had. Wat een goede periode, The One That Got Away. Hoorde je bij 3FM? 9:50 geweest, vaste prik in je weekend. Tijd voor
1: Obi's boodschappenspel.
0: Waarin je in één keer je hele voorraadkast kunt aanvullen en gratis boodschappen kunt winnen op kosten van 3FM. Harben, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Aangenaam scanners te maken. Hoe is het met je?
2: Ja, rustige ochtend. Nog even lekker in bed, een paar dingen regelen, maar ik sta rechtop.
0: Kijk, wat heerlijk, man. Je gaat meespelen met Obi's boodschappenspel. Betekent dat je je hele voorraadkast kunt aanvullen. Super simpel. Ik geef je 3 supermarktproducten. Er hangen 3 prijskaartjes aan vast. De vraag is, ligt de prijs in de supermarkt hoger of lager dan de prijs die ik je geef? Als je het goed hebt, dan mag je product hebben. En als je ze allemaal goed hebt, dan stuur ik in één keer de volle tas naar je toe.
2: Dat zou fijn zijn.
0: All right. Nou, daar gaan we. Ik wens je ongelooflijk veel succes. Product nummer 1... is Hellmann's mayonaise 650 gram. Dat is de grote pot. Meer of minder dan 5 euro?
2: Natuurlijk aanmerk. Grote pot. Ik zeg meer.
0: Klopt. 5,60 euro. Product nummer 2. Albert Heijn cranberries 250 gram. Meer of minder dan 3 euro?
2: Cranberries ben ik niet zo'n fan van, dus die haal ik zelf niet zo snel. Tot 350 gram.
0: Tempo maken met die antwoorden, jongen.
2: Sorry. Dan zeg ik lager.
0: Minder 2,25 euro, dat is hartstikke goed. En dan de laatste. Harmen, Odido belt te goed. 10 euro, kost dat meer of minder dan 11 euro?
2: Minder.
0: Ja, dat is goed natuurlijk. Armen van harte gefeliciteerd, je hebt de boodschappenspel uitgespeeld.
2: Nice!
0: Goed gedaan, jongen. We gaan een volle tas boodschappen naar je opsturen. En je krijgt ook de 3FM boodschappentas erbij. Zodat als je de volgende keer in de supermarkt staat, dat je wel een beetje in stijl daarheen gaat.
2: Vet.
0: Van harte gefeliciteerd.

0: Lost Frequencies en Live It All bij 3FM. Kan binnenkort een hapje komen eten bij hem. En dan niet een pastatje pesto dat hij thuis in 5 minuten in elkaar schroeft. Nee, hij gaat met vrienden een restaurant openen in Brussel. Begon een beetje als een flauwe grap onderling, maar toen ging er een horecazaak failliet. En toen dachten ze toch met z'n allen, weet je wat we doen? We gaan ons eigen restaurant openen. Die buren, en dat snap ik wel, die waren wel een tikkeltje gespannen erover. Ik bedoel, een internationale DJ die samen met zijn maten een toko overneemt. Daarnaast, ja, dat kan nooit goed gaan. Maar Lost Frequencies heeft zijn buren plechtig beloofd, het gaat geen ordinaire nachtclub worden. Tuurlijk, zei ik vroeger ook altijd tegen mijn moeder, als ik een avondje alleen thuis was.
1: Maar komt helemaal goed, jongen, de huis, daar staat er nog gewoon als je terugkomt, niks aan de hand.

Zou die gozer ooit nog een keer een slechte plaat gaan maken? Tame Impala, Loser bij 3FM. Good morning, het is 12 minuten over 9:30. De weekendochtendshow hier, mijn naam is Obi. Begin van de dag, beetje regen in het zuiden. Later komt er lekker veel zon aan. Het wordt 20 graden in Nederland. Feyenoord FC Utrecht om 12:15 en FC Twente tegen PSV om 2:30. Dus ook lekker veel voetbal om te kijken. En vandaag de hele dag, ik zeg het er nog maar even een keer bij, in de 3FM Ticketmaand jouw kans op kaarten voor Jungle. Een van de beste bands die de wereld op dit moment te bieden heeft. En daar wil je gewoon bij zijn. Stijf en stijf uitverkocht in de Ziggo. Maar vandaag de hele dag kaarten ervoor te winnen. Het is super simpel. Hoor je een 3FM Ticketalarm? Stuur een berichtje via de NPO Luister-app. And the rest is history. Family of the Year hoor je nu. Dit is Hero.

0: zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Rammel van Koeien, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Naast 3FM-DJ en eigenaar van de meeste muziek van heel Nederland. Ik zou bijna willen zeggen van heel de wereld.
1: De hele wereld, absoluut. Ja, zeker. Ja, alle DAP-zenders ook. Ja, ik haal ze allemaal in.
0: Zelfs de DAP-zenders.
1: Ja, ik pitch alles zo snel hier.
0: Alles op dubbele snelheid.
1: Zo is het.
0: Heel irritant luisteren, maar heb je wel de meeste muziek.
1: Dubbel zoveel als de rest.
0: Ja. Maar daarnaast ben je ook een enorme wijnliefhebber, een wijnkenner, en geef je graag een weekend wijnadvies voor de rest van Nederland. Wat gaan we drinken vandaag?
1: Ja, kijk, de herfst is natuurlijk een aantocht. En ik weet natuurlijk dat jou zit. Je hebt eigenlijk al bijna zin om, ook al heb je geen open haard, toch een vuurtje te maken in huis.
0: Natuurlijk.
1: Ja, en dan wil je ook een beetje zo'n lompe, boerse, echte herfstwijn. En waar hebben ze die? Nou, in het Rhônegebied. Dat is waanzinnig lekker. Je hebt natuurlijk heel duur de Châteauneuf de Pape. Ja, dat is echt wel een patserwijn, een krachtwijn. Die ga je ook bijna niet krijgen, onder 100 euro.
0: Het wordt heel moeilijk.
1: Dat wordt heel moeilijk. Ja. Maar je hebt wel gewoon een Côte du Rhône. En dat is zo lekker. Wat zat er ook weer in? Grenache en Mourvèdre. Ja, en dat geeft echt een beetje een soort lompere structuur. Echt een beetje boers, vaak wat hoger in alcohol, 15%.
0: Okay.
1: En het leuke is, ja, die drink je al voor ruim onder de 100 euro. Dat is heerlijk.
0: Ja, je kunt er 3 drinken voor onder de 100 euro.
1: Ja, precies, zeker.
0: Nou, wat heerlijk. Ja, cheers, ik trek er eentje open.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ster. Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
16: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
20: Alle deuren zitten op slot.
19: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
21: Huh?
20: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
21: Phew, we kunnen weer.
20: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: 10 uur in de Benelux. De meeste muziek van de wereld krijgen hier Eminem, Rihanna, Chaperone zo meteen. Eerst het nieuws.
23: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al lange spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. 3FM.
24: Ster. Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
27: Yes, hij doet het.
28: Ja hoor, dat kan zeker.
26: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
29: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
30: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
29: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
31: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
32: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
33: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
34: 18 plus, speel bewust.
35: Ja? Is dat echt serieus?
36: Zo.
35: Oh, wat een geld!
37: 18.000, wat verdikken me.
34: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
33: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
34: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Jungle.
4: 3FM. Ramon Verkoeien.
22: Good morning, muffe joggingsbroek aan. En de radio lekker op 3FM. Dat is toch de perfecte zondag. Met Chaperone, The Giver zo meteen. En eerst Eminem en Rihanna.

0: The Giver.
1: 3FM.
0: Of zoals ze in Limburg zeggen.
2: Ramen voor koeien.
0: The Giver. The Giver met zachte G. Een heerlijke zondag vandaag om rustig aan te doen. Lekker uitgebreid ontbijt of te brunchen. Gekookt eitje, croissants, verse jam. Ach man, niks moet vandaag. Alles mag. Het is jouw zondag. Ondertussen geeft de 3FM je de allerbeste weekend anthems. Met zometeen Shawn Mendes. Ook Temper City komt eraan. Lekker liedje. En hier is Kuip mee gillen en schreeuwen met Rob.

ochtend voor Temper City Self-Aware. Het is de 3FM ticketmaand deze maand september. Dat betekent de hele maand kans op tickets voor de allerbeste concerten. Vandaag win je tickets voor Jungle in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar er komen ook nu al appjes binnen met de vraag: ja, welke tickets worden de komende week weggegeven bij 3FM? Nou, blijf luisteren, want over een paar minuten mag ik dat onthullen. En dan hoor je dus wat je wint de komende week hier bij 3FM. Eerst nieuwe muziek van Shanna Spyro. Haar nieuws is echt perfect voor de herfst. Vallende blaadjes, kruidenthee en lekker cocoenen onder een kleedje. Great Expectations, Shanna Spyro. In my head.

zondagochtend. Met de slaap nog in je ogen. En op de radio Doja Cat, SZA, Kiss Me More. Hey, september is 3FM ticketmaand. De hele maand maak je kans op tickets voor de allerbeste artiesten. Vandaag bijvoorbeeld kans op tickets voor Jungle in de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar er komen ook nu al appjes binnen met de vraag: hey Ramon, ja, wat valt er vanaf morgen te winnen? En dinsdag en woensdag, want de hele week win je natuurlijk weer tickets. Daar ga je nu antwoord op krijgen. Dit zijn de tickets die je deze week wint bij 3FM.

dit win je dus komende week in de 3FM Ticketmaand. Maar vandaag vooral goed opletten als je naar Jungle in de Ziggo Dome wil. Want hoor je het 3FM Ticketalarm, laat meteen weten waarom jij erbij wil zijn. En wie weet ben jij bij Jungle.

bij 3FM. Nou, iedereen is best wel druk hoor. Er komen veel berichten binnen via de NPO Luister-app. Joyce is druk bezig met het maken van haar eigen kleding achter de naaimachine. Wat handig dat je dat zelf kunt, Joyce. Ideaal. Boyd die zegt, ja, ik ga zo meteen samen met mijn oma een dagje naar Wildlands Zoo in Emmen. Heel gezellig. En Delilah is onderweg naar een sporthal om zo meteen te gaan volleyballen. Oeh, zet hem op. Mijn naam is Ramon en ik draai ze voor je. Imagine Dragons zo naar Sabrina Carpenter.

0: Dragons, Thunder bij 3FM. Artiesten als Bluff en Cresup zijn al fan van Higo. De Zwollenaren stonden eerder al in het voorprogramma van deze bands. Ze waren een tijdje geleden ook 3FM Talent en zijn terug met nieuwe muziek. En die past perfect op de zondagochtend. Antwoord, Higo.
1: Ik koop een auto. In de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
16: Hele goede morgen. Dit is 3FM met de allermeeste muziek voor je zondag. Stardust, Music Sounds Better With You en Ella Langley Zo. Naar het nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met twee anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, dan 3FM Verkeer van de ANWB. 1 file die opvalt op dit moment in Nederland. De A12 Den Haag-Utrecht. Voor de meer heb je 31 minuten vertraging door een ongeluk. 3FM.
7: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
7: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
22: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
24: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
23: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
25: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
26: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
25: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
26: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
27: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: special deal wellness deals. Steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is... 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Jungle.
4: 3FM.
5: Boat.
4: Ramon Verkoeien.
6: Hele goede morgen. Ik hoop dat je een lekkere zondag hebt. Klein beetje aan het genieten. Klein beetje kunt lachen hier en daar. 3FM regelt de muziek voor je. Met Stardust en Kensington zometeen. En eerst Ella Langley.

en je blijft maar meedansen op deze. En als je dat niet doet, moet je echt even aan je pols voelen. Of alles oké is. Stardust Music Sounds Better With You. Hey, september is nog steeds de mooiste maand van het jaar. Hè? Want het is 3FM Ticketmaand. Dat betekent dat je elke dag kans maakt op tickets voor de allerbeste concerten. Vandaag op deze mooie zondag te winnen. Tickets voor deze band.

November staan ze in de Ziggo Dome. En jij kunt erbij zijn. Zorg er alvast voor dat je bent ingelogd in de NPO Luister-app. Desnoods alvast een testberichtje sturen. Dan sturen wij wel even terug van check. Het lukt allemaal, het werkt. Want zodra jij het 3FM ticketalarm hoort, moet je meteen een berichtje sturen waarom jij die tickets wil winnen. Misschien ga jij binnenkort naar Jungle. Swallow.

langs. 3FM. Nee.

Waarom zou je je hele borstkast vol laten tatoeëren als je altijd een shirt draagt? Ja, dat is het nieuwste levensmotto van Cameron Whitcomb, denk ik tenminste. Hij is al aardig volgetatoeëerd. Maar als je op zijn Instagram kijkt, dan zie je dat die gast echt alleen maar zonder shirt loopt. Door een podium, in zijn achtertuin. Ik denk dat hij zelfs zonder zijn shirt zijn eitje staat te bakken. Dat is hartstikke gevaarlijk. Dat spettert natuurlijk als een malle. Voor je het weet, verbranden al zijn tepels. Weet je, al zijn tepels, allemaal. Ik moet ze nog gaan tellen hoor, maar Cameron Whitcomb.

3FM in het weekend. En wat doet Nederland eigenlijk in het weekend? Laten we eens even kijken in de NPO Luister-app. Valerie stuurt, ik ben een hele grote pan met tomatensoep aan het maken voor de lunch met extra veel ballen. Sam die zegt, ik ben druk de zolder aan het opruimen. Ik wist niet dat ik zoveel rommel had. Nou, succes Sam. En Merel die is lekker met de oortjes aan op 3FM. Een herswandeling aan maken in het zuiden van Limburg in Slanaken. Geniet ervan, ik weet hoe mooi het is daar. Onwijs mooi. En 3FM draait de allermeeste muziek van al die radiozenders over de hele wereld. Another Talk to You zo, naar Chris Isaac, Wicked Game.

0: Nederland.
1: Jungle.
2: Hele dag te winnen vandaag met 3FM tickets voor Jungle 3 november Ziggo Dome Amsterdam. Hey Stef.
3: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat klink jij opgewekt?
3: Ja, oh, dit ik vind het zo leuk.
2: Ja, want jij hoorde de 3FM ticketalarm, denk ik, hè?
3: Ja, zeker.
2: Waarom wil jij naar Jungle? Vertel eens.
3: Nou, ik ben al heel erg fan. Sinds een paar jaar geleden een gig gezien hebben. Ik ben ook een paar jaar geleden met mijn vriendin naar Down the Rabbit Hole geweest, heb ik ze gezien. En toen hoorden wij het nieuwe album en daar wilden wij ook echt, dat wilden we ook live zien. Alleen dat is toen net niet gelukt met de tickets.
2: Stef, ik kan je geruststellen, je bent erbij, je gaat erheen.
3: Oh.

Lola Young. Ja, ze heeft ooit, toen ze 14 jaar was, bijna een geldtelmachine van de plaatselijke supermarkt gesloopt. Toen trad Lola Young vaak op als straatmuzikant en kreeg ze dus allemaal muntgeld. Weet je, dan sta je er met je hoed en muntgeld. Ja, soms liep het een klein beetje uit de hand. Dan stond ze aan het eind van de dag weer met bijna 1000 pond aan muntgeld. Ja, bij zo'n telmachine. Dat vindt zo'n apparaat niet leuk. Lola's bankrekening dan weer wel, hè. Messi hoorde je bij 3FM. Meeste muziek krijg je hier. Wat dacht je van deze? De allernieuwste van Alex Warren, Emerald Eyes.

0: en oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
4: Dit voelt als twee.
3: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
13: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn vries. Ontdek het op Friesland.nl.
12: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op VHG.nl.
13: Ook opvriezen? Ontdek het op Friesland.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: Alice Baxter zometeen. En ook Dolly Parton na het nieuws van 12 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. Zijn op dit moment 3 meldingen in Nederland. We beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor knooppunt Del heb je 14 minuten vertraging door een ongeluk. A12 Den Haag richting Utrecht voor de Meren 12 minuten. En A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens ook 12 minuten. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden.
2: 3FM.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Wissel eens geelworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Gaan met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Jungle.
3: 3FM. Ramon Verkoeien.
5: Hele goede middag. Zometeen te winnen een zak kroepoek naar keuze in De Sloomste Mens. Ook hoor je Ace, Ring My Bell en Dolly Parton, Jolene zometeen.

wedstrijden in de Eredivisie. Feyenoord speelt zo meteen tegen Utrecht. AZ Telstar om 2:30. Twente PSV ook. En NEC Go Ahead Eagles straks om 16:45. Verder wordt er ook gedart in Avonds Live. De finale van World Series of Darts. Met onder andere Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Ja, die komen vandaag in actie. En verder WK tijdrijden in Canada. Wielrennen is dat. Ja, moet je ook maar zin in hebben. Ah, fijn. Veel plezier. 3FM draait de meeste muziek. Calvin Harris zo meteen. En eerst de one and only Dolly Parton.

0: alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten. Seth,
1: Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticket.

0: Damiano David, the first time bij 3FM. En Calvin Harris daarvoor samen met Florence Welch, die van Florence and the Machine, Sweet Nothing.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Denk je wel eens, ach, ik drink echt veel te veel koffie per op een dag. Dat is gewoon veel te veel. Nou, nergens voor nodig. Het kan namelijk nooit zo erg zijn als het koffiegebruik van deze Amerikaanse zangeres, Ash. Ze drinkt maar liefst 9 koppen koffie per dag. Laten we eens even luisteren of we dat terug horen in dit liedje. Dit is nieuwe muziek. Dit is fantastisch.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart bij 3FM. Daarvoor nieuwe muziek. Ja, die viel op, hè. Echt een beetje een soort ABBA-vibe. Ash en Stop the Wedding. Goeie track.
1: De slomste mens.
0: Zometeen Ray en ook Sommieu komt eraan. Maar eerst is het tijd voor de slomste mens. Want het is weekend, we doen het rustig aan. En daarom spelen we de slomste mens, waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws is vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie hoor jij vertraagd afgespeeld? Als je het weet, dan moet je meteen je antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Als je het namelijk goed weet, dan win je een zak groephoek naar keuze. De lekkerste weekendsnack die er is. Let heel goed op. Wie hoor je hier vertraagd?
2: Hallo, goedemiddag. Kunt u mij vertellen waar de cafetaria is? Hij verstaat je niet. Nou, dan nog harder. Hallo, kunt u mij vertellen waar hier de cafetaria is? Die meneer is niet doof. Hij verstaat geen Hollands.
1: De slomste mens.
0: Ja, vind ik dus super grappig. Wie hoorde je vertraagd? Wie waren dit? Als je het antwoord weet, stuur het meteen naar de NPO Luister-app. Dan win je een zak groepen naar keuze. Hoe lekker is dat? Stuur het door naar de NPO Luister-app. Ray en Martin Solveig zo meteen. En eerst Sommieu Feels Part 2.

0: 3FM Weekend. Ray, Where's My Husband?
1: De slomste mens.
0: Oasis en Martin Solveig met eentje die wat minder vaak hoort zometeen. Eerst is het tijd voor de grande finale van de slomste mens. Want ook deze zondag is er weer een belangrijk persoon naar het nieuws vertraagd. En aan jou de vraag, ja, wie zoeken we? Wie is de slomste mens? Of vandaag, wie zijn de slomste mensen? Dit is de opgave voor vandaag.
2: Hallo, kunt je mij vertellen waar hier de cafetaria is? Die meneer is niet doof. Hij verstaat geen Hollands.
1: De slomste mens.
0: En die grande finale spelen met Pancho uit Rotterdam. Hey man.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is het met je?
3: Ja, lekker.
0: Ja, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben cilinders aan het repareren van een dekkraan.
0: Oh ja. Oh, ja. Ik heb geen idee. Wat is dat? Wat houdt dat in?
3: Ja, dat zijn kranen die gebruik je zo op schepen die weer die helpen bij projecten op zee.
0: Oh joh, maar dat is echt serieus werk. Niet voor de hobby.
3: Nee, ik ben niet aan het hobbyen, nee. Ik sta gewoon cent aan het verdienen.
0: Oh, heel goed. Oh, dat is ook belangrijk. Dat moet door blijven lopen, hè, die belasting.
3: Ja, toch?
0: Ja, zo is het. Het moet blijven betaald. Hé, geen Feyenoord aan het kijken. Want die zijn op dit moment aan het voetballen, hè? Tegen Utrecht.
3: Ja, ik weet het. Maar ik ben nu een super fanatieke supporter. Ik ben nu gewoon aan het werk.
0: Oké. Mag ik wel een tussenstand geven of zeggen dat wil ik vanavond kijken bij Studio Sport?
3: Nee, geef maar, kom maar door.
0: 2-0 Feyenoord, 22e minuut al.
3: Lekker.
0: Zo is het. Lekker. Hey Pancho, de slomste mens. Wie is er vertraagd volgens jou?
3: Ja, Bassie en Adriaantje.
0: Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Hallo, kunt je mij vertellen waar hier de cafetaria is? Die meneer is niet doof. Hij verstaat geen Hollands.
0: Ja, dat is het goede antwoord natuurlijk.
3: Hey.
0: Ja, deze week hebben ze aangekondigd dat Bassie en Adriaan een eigen concert krijgen. 2 avonden in Ahoy. Waar dan ook bekende artiesten hun grootste hits gaan zingen.
3: Oh, leuk.
0: Ga je er naartoe?
3: Ga ik er naartoe? Ik heb geen kaart in ieder geval.
0: Hey, maar als Bassie niet kan, dat jij even opkomt.
3: Dan zal ik het overnemen voor.
0: Ja. Wat zou je zeggen in Ahoy Rotterdam als je dan binnenloopt?
2: Goedenavond, Rotterdam!
0: Ja, ik blijf het altijd leuk vinden. Heel goed. Het levert je op een zakgroeboek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
3: Cassave.
0: Cassave, die gaan we naar opsturen. En werk ze nog even daar, hè?
3: Dankjewel, man.
0: Allemaal achies.

Als je niet tevreden bent met het weer in Nederland vandaag... Nou, niet zo klagen, want in Bergen, Noorwegen, waar Kygo vandaan komt... is het 11 graden vandaag en regent het de hele dag. Het wordt amper licht. Ja, dan snap je ook wel dat je de hele dag binnen zit, hè, en muziek gaat maken. De nieuwste Kygo, Take Me Back. In het weekend van 3...

0: Taylor Swift, Style bij 3FM. Zometeen Mark en Mai met Flair. En ook Dominic Fike zo. 3FM.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
12: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
13: Alle deuren zitten op slot.
12: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
11: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
17: Echt lekker.
16: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
19: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
18: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week.
13: Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: 3FM. Ja, dat is een lekkere zondag, zeg.
17: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Mark en Mai op de radio. Met zometeen, Mai.
17: Dominic Fike, Three Nights.
0: Lekker. Eerste nieuws van 1 uur.
20: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. De lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. 3FM.
21: Ster. Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
21: Nu bij Dirk Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
24: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
27: Interessant. Wat verdien jij dan?
26: Zo open bedoelen ze vast niet.
28: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
29: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
28: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
30: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
31: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
32: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
33: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
32: Beren goed, thanks bo.
33: Social Deal, deals die je niet mag missen.
32: En actie, olifant!
31: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
33: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Jungle.
1: 3FM.
2: BNN Vara.
1: Mark en Mai.
3: Ja, we sturen jou naar de jungle. We moeten nog even gaan kijken welke het is. Misschien wel de Amazone.
4: Oh.
3: Leuk hoor, hoor je de ticketalarm. Meteen appen naar de NPO Luisteren. Dit is

0: en door het oog van de nacht. En ook hoorde je Dominic Fike en Three Nights. Dit is de zondagmiddag van 3FM. Hallo.
1: Goedemiddag, wij zijn Mark en Mai. Elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4 op ja, 3FM. En als er één band is waarbij ik denk, zet mij alsjeblieft voor aan, dan is dat Jungle. En de band maakt van elke zaal eigenlijk één grote dansvloer. En vandaag kun je dus bij die dansvloer aanwezig zijn, want wij geven vandaag in de 3FM Ticketmaand tickets weg voor Jungle op dinsdag 3 november in de Ziggo Dome. En daar wil je, luister naar mij, echt bij zijn. Ik heb ze ooit meegemaakt. Het is één grote feest.
0: Wat maakt dat, naast het feit dat het dan gewoon één grote dansvloer is, wat maakt het, wat maken zij op het podium voor unieke show?
1: Het is vooral muzikaal gezien alsof je naar een orkest zit te kijken, alleen naar een soort van jazzband.
0: Ja.
1: En ze zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Het is melodieus. Het is harmonieus.
0: Hebben ze goede kleren aan?
1: Ze hebben fantastische kleding aan. Het is een beetje, het is gewoon echt een beetje disco, alleen dan wel, ja, rond deze tijd. Dus in de 2026 vibe.
0: Hippe disco.
1: Hippe disco.
0: Zonder rolschaatsen.
1: Ongelofelijke boemer. Nu,
0: ja, maar
1: goed.
0: Ja, maar zonder rolschaatsen, dat is jammer.
1: Hoe kan je erbij zijn? Nou, het is namelijk zo. Als jij het 3FM ticketalarm hoort, dan moet je meteen appen naar de NPO Luister app. En dan moet je ook appen waarom. En de leukste verhaal, die kan zomaar winnen dus.
0: Jungle 3 november in de Ziggo Dome.
1: Spannend.
0: Eerst is hier de Imagine Dragons en Bob.

0: FM. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
1: En ga naar Jungle.
2: Hi, this is Jungle and you're listening to Mark and Mai on 3FM.

0: Ellie Goulding en Light.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Jungle.
1: En daarvoor hoorde je Jungle. En dat betekent dus dat het 3FM Ticketalarm af is gegaan.
0: Ja.
1: Nou, er kwamen echt ongelooflijk veel appjes binnen.
0: Ja, we hebben een aantal mensen aan de lijn hangen. Maar wie gaan we prikken? Wie gaan we pakken? Jij mag gaan kiezen, Mike.
1: Ik ga het zeggen. Teun.
3: Hoi.
0: Hallo Teun.
3: Hallo.
1: Teun, je had geappt naar de NPO Luister-app met dat je Jungle dus 10 jaar geleden op je allereerste festival ooit had gezien. Welk festival was dat?
3: Dat was op Pukkelpop in België.
1: En dat was dus zo vol dat je ze eigenlijk gewoon niet hebt gezien, toch?
3: Ja, het was gewoon zo'n... Dat speelde echt nog in een hele kleine tent. En ze hebben gewoon de tent afgesloten, wat verder ook het hele festival niet is gebeurd.
1: Wat vet.
3: Omdat gewoon iedereen daar naar binnen wilde. Dus we hebben net een beetje zo vanaf buiten om het hoekje kunnen kijken, maar nog niet de echte ervaring gehad.
1: Toen nog een beetje opkomend. Inmiddels zijn ze echt huge.
3: Ja.
1: Wat is een beetje je favoriete song van Jungle?
3: Ik denk toch... Dus de oude, denk ik, Heat of zo heet het.
1: Ja.
3: Een van de eerste nummers, dat vind ik toch altijd voor dat begin. Dat zoomt er zo lekker in.
1: Ja.
3: Dat vind ik heel vet. En nu House in L.A. is het, denk ik.
1: Ja, en je hoorde net Someday, Somewhere. Dat is ook een hele goede plaat natuurlijk. Van het nieuwe album Sunshine. Teun, ze staan dus binnenkort op 3 november in de Ziggo Dome. Heb je wat te doen eigenlijk?
3: Ik heb het eigenlijk niet eens gecheckt.
1: Oh.
3: Ik dacht eerst, ik ga gewoon even en dan zie ik daarna wel weer. Maar anders maak ik wel ruimte natuurlijk.
0: Volgens mij gaat het wel goed komen. Beste Teun, jij krijgt tickets voor Jungle.
1: Yay!
3: Yay, dankjewel.
1: En wie neem je mee?
3: Ik neem mijn vriendin Annemiek mee, denk ik zo. Die vindt het ook heel erg leuk.
1: Nou, wat heerlijk. 10 jaar later,
0: eindelijk lekker naar Jungle. Heerlijk. Het klinkt als een gezellig stel, Teun en Annemieke.
1: Ja.
0: Ja. Dat klinkt
3: voor Annemiek dan wel, voordat ze straks terugluistert en denkt van zonder E, voordat ze straks
0: Die
3: kop krijgt.
0: Oké. Nou, Teun, gefeliciteerd en we zien je bij Jungle.
3: Yes, dank jullie wel.

0: helemaal hot. Zijn coverbands op moment. Echt ieder goed feest heeft wel een coverband. Ook een goed festival heeft een goede coverband staan.
1: Vind je dat een coverband ook exact als de band eruit moet zien? Behalve klinken.
0: Ja, vind ik wel. Je moet wel je best doen. Ik snap ook wel dat je de genetica kan je niet... Je kan niet jezelf nog even genetisch manipuleren door er anders uit te zien. Dat gaat niet. Maar ik heb ooit een Dire Straits coverband gezien.
1: Ja.
0: En die gast deed dus qua kleding wel heel erg zijn best. Hij zag er niet zo uit. Hij had namelijk lang haar. En de zanger van Dire Straits had dat absoluut niet. Maar klonk wel echt één op één als.
1: Ja.
0: En dat vind ik wel... Het is leuk dat je cover... Je hebt zeg maar ook van die coverbands die doen van allerlei artiesten. Maar je kan natuurlijk niet 17 artiesten imiteren. Dat gaat niet. Dus ik ben altijd wel, ik heb altijd wel heel veel respect voor mensen.
1: André van Dijk kan het ook, hè? Dus,
0: ja, dat is waar. Hey, goeiemorgen. Maar ik heb altijd wel heel veel respect voor bands, de coverbands die dan dus echt dedicated. Ze hebben zo van, oké, we moeten exact klinken als. Dus hartstikke leuk dat je kan zingen. Maar als je niet kan zingen als hij of als zij, dan kom je er niet in. En dat vind ik wel heel tof. Bij Fleetwood Mac heb je ook een aantal van dat soort coverbands. De namen vind ik ook wel grappig. Ze hebben bijvoorbeeld de coverband Gypsy Dreams. Die doen Fleetwood Mac songs. Tell Me Lies.
1: Leuk,
0: Fleetwood Gold. En Fleetwood Mask.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Het wordt wel steeds slechter.
0: Ja, slechter. Ja. Maar goed, ze klinken wel als. Dus, dus 3FM zo meteen. Nieuw werk van Grote Komeet. De favoriete track van mij van het moment. En dit is Martin Garrix met Smile. Nee.

0: Smile van Martin Garrix en Carolina Liar.
1: Vrienden GoTo Gym en Jacob Dubbel vormen samen de band Grote Komeet. En ik ben echt een grote fan van Grote Komeet. 6 jaar geleden hebben ze tijdens COVID samen ooit op een zolderkamertje muziek gemaakt. En dat beviel goed, maar ze hebben er eigenlijk helemaal niks mee gedaan. Tot een paar maanden terug, want ze gingen alles terugluisteren en afstoffen. En ze dachten eigenlijk, hey verrekt, dat klinkt eigenlijk gewoon best wel goed. En ik ben ze heel erg dankbaar daarvoor, want het nieuwe album is afgelopen donderdag uitgekomen. En met de naam ook Grote Komeet. En het is echt fijn in de oortjes. Het is echt gewoon perfect. Ik ben er gek op. Hou je van Spinvis of van LCD Sound System, dan is dit het album wat je moet gaan checken. En vooral dit nummer vind ik vet. Namelijk Cherokee van Grote Komeet.

0: Justin Bieber met Ghost. Als er één sportevenement is waar ik onwijs naar uitkijk, dan is dat de Super Bowl. En niet omdat ik graag kijk naar gespierde mannen die achter een bal aanrennen. Nee, maar vanwege de halftime show. Want vorig jaar was het dus Bad Bunny. Maar nu gaan er twee andere namen dus rond die mogelijk de halftime show gaan.
1: Ik doe trouwens een hele goede Bad Bunny imitatie.
0: Wat dan?
2: Hey.
1: Hey.
0: Dan moet je de taal gewoon even goed doen. Maar het is gewoon vooral... Die compilatie is fantastisch van Bad Bunny tijdens de halftime show. Hoe vaak hij dus E zegt.
1: Ik heb nog nooit iemand een halftime show mompelend zien doorbrengen. Maar Bad Bunny kon het.
0: Nee, ik vind het echt fantastisch. Maar goed, de twee namen die dus rondgaan, dat zijn dus Harry Styles en Justin Bieber. Maar toen dacht ik, dit kan niet kloppen. Want halftime show is de afgelopen jaren heeft altijd een soort van politiek randje of een, hoe zeg je dat, een actueel randje.
1: Actuele, ja.
0: Bijvoorbeeld een paar jaar terug was het dan Rihanna, die heeft natuurlijk jaren niet opgetreden en was zij de grote verrassing na jaren weer op het podium.
1: Ja, Zelensky heeft er ook gestaan.
0: Vorig jaar was bijvoorbeeld Kendrick Lamar. En die had natuurlijk ruzie met Drake. En afgelopen jaar was het Bad Bunny, die natuurlijk ook de best verkochte Spaanstalige artiest was. En ook meteen ook een Grammy had gewonnen.
1: Dus jij denkt eigenlijk...
0: Dus ik denk Macklemore met Ed Sheeran.
1: Oké. Okay.
0: Tijdens de halftime show.
1: Jij dacht, ze gaan de reunie samen doen.
0: Ja.
1: Samen weer op het podium.
0: De hele wereld kijkt mee.
1: Ja.
0: De samensmelting op één podium.
1: En Phineas er ook nog bij.
0: Phineas als die het volkslied zingt.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Het zou allemaal kunnen.
1: Ik wil het best wel noteren hoor. Ik heb het idee dat...
0: Ben benieuwd als we luisteren. Ik zie jou echt nadenken.
1: Ja, ik zit vooral te denken. Als ze zouden moeten kiezen, dan denk ik dat ze eerder nog Ed Sheeran kiezen.

0: Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
3: Alle deuren zitten op slot.
2: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
4: De Beter Pick-a-Billy.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie. Die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
10: Zometeen jouw kans op het Mark & Mike cocoonkleedje. Dat is een heel fijn vlieskleedje met ons logo erop, waar je lekker met je benen onder kan. En als je de...
11: Voor koud en warm weer.
10: En misschien zelfs wel tot aan je nippels.
11: Zo!
10: Ja.
11: Zo groot.
10: Zo groot is het kleedje, dames en heren. Dat zometeen te winnen in de Kino Quiz. Ook spelen we, draaien we Naughty Boy en Sam Smith.
11: Maar eerst het nieuws van 2 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de 2 mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De 2 horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden.
13: 3FM. 3FM.
14: Ster.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
13: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
18: Wissel eens Benam voor oesterzwam. Wissel mee op Wissel eens wat.

0: Naughty Boy en Sam Smith. La la la la la.
1: La la la is het.
0: Oh, sorry. Heb
1: drie keer la.
0: Zei ik een la te veel?
1: Ja, twee zelfs.
0: Twee zelfs.
1: Ja.
0: Sam Smith is overigens helemaal klaar met cijfertjes. Het moet weer om passie gaan. Het moet weer om muziek gaan.
1: Ik dacht, hij heeft dyslexie, maar...
0: Nee. Sam Smith zegt, ik zou eigenlijk iedereen willen aanmoedigen de zakelijke kant van muziek niet in de weg te laten zitten van een goed liedje of een album dat je echt raakt. Gesprekken van fans die ik wel eens online volg lijken soms wel vergaderingen uit de muziekindustrie. Het gaat alleen maar over het aantal streams en wie daar de beste in is. Ik vind de focus daarop zeer deprimerend. Naughty Boy en Sam Smith, la la la.
1: Nu zeg ik
0: Amen. Ja, en daarvoor Terry Swims, Mr. Know-It-All. Zometeen jouw kans om het Mark en mijn kalkoenkleedje met de Kino Quiz. Als je een filmkenner bent of een beetje een Duitse talenknobbel hebt, dan heb je zometeen extra voorsprong. Eerst is hier Lenny Monsoo.
1: Ja, ex-3FM talent. En hij zit op een bal. Namelijk een wrecking ball.
0: Ja,
1: zijn allernieuwste single.
0: Zijn relatie ging uit. Er vertrokken ook bandleden uit zijn band. En dan zou je toch zeggen, hij kan nu een hele verdrietige ballad gaan schrijven. Maar dit nummer werd geschreven tijdens een schrijfsessie in Zweden. En hij noemt het zelf een wrecking ball boogie.
1: Oh?
0: Ja, een wrecking ball boogie. Gebaseerd op wat hij zelf heeft meegemaakt. Dus gewoon het verleden achter je laten en dansen. Dat is wat Lenny Monsoo in een interview zegt.
1: Mooi.
0: Het klinkt nu al als een boogie inderdaad. Lenny Monsoo, dit is wrecking ball.

Pommelien, Thijs en Mo in het midden. Dit is 3FM en nu de belangrijkste prijs van de Nederlandse radio is te winnen.

0: Die ken ik helemaal uit mijn hoofd, hè. Al die jaren, al die Duitse Formule 1-coureurs die op het podium stonden. En natuurlijk ook Lewis Hamilton dan met Mercedes. Dus voor de rest ben ik gewoon Nederlands, hoor. Maakt u zich geen zorgen. Te winnen. Mai, presenteer jij eens even het cadeau.
1: Wij hebben een fantastische prijs. Namelijk het Mark en Mai 3FM kalkoenkleedje. En dan zeg ik niet een... Nee, ho. Het is geen kalkoenkleedje. Want jij gaat dan weer zo'n kalkoengeluid maken. Nee, kalkoenkleedje. Ja. Om lekker te kunnen kalkoenen op je bank. Want als je op je bank zit... vooral nu met de temperaturen die steeds meer aan het dalen zijn... dan heb je wel zin in wat verwarming. Hoe zeg je dat? Dat het wat warmer wordt op je schoot. Dus dan heb je zo'n Mark en Mai kalkoenkleedje... en dan kan je avond gewoon eigenlijk gewoon niet meer stuk.
0: Is trouwens ook een goede quiz. Is het een kalkoen of de Taliban? Hallo! Nou goed, oké.
1: Ik tune
0: hier,
1: even uit hierbij.
0: We hebben een fragment van een film, maar dan in het Duits. De vraag aan jou is, welke film hoor je hier? Luister goed, spits de oren. Welke film hoor je hier in het Duits? Hebben we het niet zelf gemaakt. Dit is echt hoe die in Duitsland in de bioscoop is verschenen... en ook op DVD is uitgebracht.
2: We müssen ihn haben, den Schatz. Sie haben uns den Schatz gestohlen. Garstige kleine Hobbitze. Böse, tückisch, falsch.
0: Ja, welke film hoorde je hier in Duits?
1: Als je gisteren naar Mark en Mai heeft zitten luisteren... dan zou je het wellicht wel kunnen weten. Ja, een klein detailtje, maar...
0: Welke film hoorde je daar? Je krijgt extra bonuspunten als je de Duitse titel er ook bij weet te vermelden. Die zijn namelijk ook echt prachtig vaak. En mijn grote favoriet is nog altijd de film Home Alone. Die heet in het Duits, geen grap, Kevin Allein zu Hause. Het is echt heel mooi. Dus kom door via de NPO Luister-app. Dan is het tijd nu voor de nieuwe van Miley Cyrus. En Miley die zit natuurlijk ook in diepe rouw nu. Die had een enorm sterke band met Dolly Parton. Volgens Miley waren ze heel verschillend... maar konden ze juist daardoor het zo goed bij elkaar vinden. Dolly natuurlijk enorm bekend om dat grote haar en die make-up... en die enorme show eromheen. Ja. Maar achter dat uiterlijk, zegt Miley Cyrus... zat iemand die ontzettend echt was. En dat was de reden waarom ook mensen zo enorm van haar hielden. Ze zegt nu Dolly Parton er niet meer is... besef ik me eigenlijk hoe vaak ik op haar kon rekenen. Dat zei ze in een podcast van de week.
3: Ja. Let's go.

0: is 3FM, waar je kans maakt op het Mark Michael Koen kleedje.
1: Ja.
0: En we hebben in de kinoquiz een fragment van een film in het Duits. De vraag is, welke film is het? Dit is de opgave.
2: Wir müssen ihn haben, den Schatz. Sie haben uns den Schatz gestohlen. Garstige kleine Hobbitze. Böse, tückisch, falsch.
0: Ja.
1: Ja, ja, iemand appte de Exorcist. Ik snap het helemaal, want als ik dit hoor, dan denk ik, ja, dat is de Exorcist. Ja. Dat wil je helemaal niet kijken, toch?
0: Nee, nee, dit
1: nee.
0: Ik wel, ja.
1: Niet voor de fun.
0: Het is overigens ook niet verliefd op Ibiza, deel 2.
1: Iemand in je oor zo. Ja. Hey, schat, we zijn in Ibiza.
0: Ja, Katja Schuurman.
1: Nee, dat is het allemaal.
0: Aan de lijn hebben wij Karin met een C. Hallo, Karin.
3: Ja, hoi.
1: Karin, jij hoorde het fragment.
3: Ja, dat klopt.
1: En wat dacht jij toen?
3: Oh jee. In het Duits is die echt wel heel erg.
1: Ja, ja, hè?
3: Ja, vind ik wel.
1: Ja, ik dacht eigenlijk bij mezelf, misschien moet ik het gewoon in het Duits gaan kijken.
0: Ja.
3: Oh nee, als je het gaat kijken, dan ga toch echt maar in het Engels kijken.
1: Echt?
0: Ja, we hadden het gisteren al best wel uitgebreid erover dat de vriend van Mai, die probeert al 6 jaar lang met haar Lord of the Rings te kijken. En Mai, in eerste instantie, uit een soort weigering van, ik vind het lijkt me niet leuk, is dat inmiddels omgeslagen naar een soort van bijna principe kwestie. Ja. Van het niet willen kijken. Beste Karin, heb jij Lord of the Rings gezien? Vind je het goed? En hoe lang heeft het geduurd voordat jij het hebt gekeken?
3: Ja, ik heb daar wel jaren over gedaan voordat ik om was. En toen heb ik gekeken en ik vond het echt wel geweldig.
1: Oké, maar wat was het moment voor jou, Karin, dat je dacht, oké, vooruit na al deze jaren, ik ga met mijn vent kijken, vooruit.
3: Ja, toen het voor de 100ste keer weer rond Oud en Nieuw op televisie kwam.
1: Ja.
0: Ja, het is echt ook wel zo'n
1: zo'n kerstspecial.
0: Rondom de herfst en kerst, weet je, feestdagen.
3: Ja. Ja, inderdaad. Dus ik dacht, ja, misschien moet ik er dan toch maar een keertje aan. En,
1: Ja, en die pauzes, die pispauzes tussendoor, dat werkt natuurlijk ook wel, denk ik. Duurt de film nog langer natuurlijk, maar goed.
3: Ja, maar het werkt wel dat je even pauze ervan hebt.
1: Oké, nou ja,
0: maar waarom wilde je het in eerste instantie niet kijken dan? Was er ook een soort van, is dit een soort vrouwending? Van jongens, we hebben allemaal in een vrouwen-appgroep met z'n allen afgesproken. Ja. Op het Marie Claire Forum. Van als je vriend ooit vraagt, kijk Lord of the Rings. Dat ze met z'n allen hebben afgesproken. Weet je, wat we nou doen om die mannen te zieken? Dan gaan we allemaal zeggen dat we niet Lord of the Rings willen kijken. Dan worden ze helemaal crazy.
3: Nee, het was meer mijn eigen gevoel dat ik er gewoon niet zoveel zin in had.
1: Ik snap het. Ik zeg maar, het is toch gewoon een beetje gek dat we allemaal op zoek zijn naar een ring. Zeg maar.
3: Ja, en dan doen ze er zo lang over, hè? Echt heel lang.
1: 3,5 uur.
0: Per film.
1: Ja. Per film?
3: Ja.
1: 10 uur in totaal?
0: Hey, overigens, Mai zei gisteren dat Aragorn niet haar type is. Want iemand stuurde, je moet kijken voor Aragorn. Toen zei ze, dat is niet mijn type.
3: Oh, ja, dat kan.
0: Ja, dat is gek, hè?
1: En hoe zit het bij jou? Raar.
3: Ja, ik vind hem wel leuk.
1: Een lekker ding. Oké.
3: Hey,
1: je hoorde net een fragment. Nou, mag er wel duidelijk zijn wat het is.
0: Dat was
3: De Herr der Ringen.
2: My precious, my precious.
1: Ja, die scène weet ik. Dat weet ik dan weer wel.
3: Bijzonder.
1: Ik denk er nog even over na, Karin.
3: Ja, is goed, joh.
0: Jij krijgt het prachtige Mark en Michael Koen kleedje. Met wie ga je eronder zitten?
3: Ja, ik denk met mijn man.

0: Lucas, zaterdag en zondag. Hallo. Wat wilde je zeggen?
1: Nou, over frequenties gesproken, met lost frequencies. Het is voor mij altijd al als radio-nerd een soort van droom geweest om met allemaal onzin een soort van stoorzendertje, dat je dan een piratenzender hebt thuis.
0: Oh ja, ja.
1: Dat je met allemaal onzin een echte frequentie kaapt. Dan zou je kunnen zeggen dat ik dat al 10 jaar doe, maar dat tezijde. er is dus een... Je hebt natuurlijk ook allemaal van die frequenties die waar wij geen toegang toe hebben. Dat zijn van die militaire frequenties of dat zijn noodfrequenties.
0: Ja.
1: Dan moet je een speciale ontvanger moet je daarvoor hebben. En er is dus een militaire zender in Rusland. Die heet The Buzzer. En dat is een. Die zit op een andere. Die zit niet op de FM, die zit op een andere golffrequentie.
0: Ja.
1: En die zendt dus eigenlijk een soort van eindeloos zoomgeluid uit. En dat zoomgeluid, dat kan je alleen maar decoderen met een speciaal apparaat. Er zitten allemaal verborgen berichten zitten daarin voor het leger. En alleen met die codetaal en met een geschikte ontvanger en met een decryptor kan je dus op die zender luisteren naar berichten van het Russische leger. En in 2022 heeft iemand dat kanaal overstemd met een apparaat en heeft daar Gangnam Style van Psy.
0: Echt waar? Dat
1: vond ik erg grappig, ja.
0: Ook echt die plaat. Zeg maar platen die zeg maar ooit zijn gemaakt, Psy, met Gangnam Style.
1: Maar dat je dan ook in een onderzeeboot zit voor Poetin en dat je dan op een gegeven moment denkt van wat bedoelt hij hiermee? Wat bedoelt
0: Opa
1: hij met
0: Gangnam Style?
1: Wat bedoelt hij met Gangnam Style? Is dit een gecodeerd bericht? Moeten we naar boven toe?
0: Geleerd. Ja.
1: Ook hoorde je Sam Fender. En Sam Fender die gaat een beetje rond qua naam, hè?
0: Ja, want de zomer is voorbij. Dat betekent dus automatisch ook het festivalseizoen is voorbij. Maar dat betekent ook weer nieuwe speculaties. Nou, Glastonbury is natuurlijk een van de grootste festivals uit Engeland. En die stoppen dan eens in de 4 jaar. Hebben ze dan een pauze om al die grasvelden een beetje leven te geven. Dus dan hebben ze een beetje pauze. Dan is er zo'n stopmoment. Dus het jaar na zo'n stopmoment is echt zo'n heel belangrijk moment voor al die festivalgangers. En een van die grote namen die dus rondgaat is Sam Fender.
1: Is Sam Fender. Oké, leuk.
0: Ja, en ik zou zeggen, het lijkt me een goeie. Toch?
1: Ja, helemaal mee eens. Ik heb ook geen tijd meer om er tegen in te gaan, dus ik moet het nu eens met je zijn. Anders kan ik niet meer argumenteren, want Vrouwtje begint namelijk te zingen.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks, bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
8: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: 3FM. Zometeen Alex Warren en Passenger. Ook hoor je nieuwe muziek van Charlotte. Het liedje My Blessing and My Curse.
15: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
16: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwingen afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haanen stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haanen was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
17: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
19: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
22: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
23: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
24: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: September is iedere dag jouw kans op tickets.
27: September is 3FM Ticketmaand.
26: Vandaag jouw kans op tickets

0: Wat een lekkere oorwurm weer van Alex Warren. Passenger hoorde je bij 3FM. Hallo, goedemiddag. Mark en mij op de radio. Leuk.
1: Hoi.
0: Vul ik me even voor je in, hè, dat je het leuk vindt. Ik zeg maar gewoon even het woord leuk erachter.
1: Wij vinden het wel leuk.
0: Wij vinden het hartstikke leuk. The Nightcrawlers, Push Feeling On, hoor je zo meteen. Ook de nieuwe band, hè, Parachute. Eerst is hier nieuw werk van Charlotte. En dan denk je, leuk. De zangeres heet Charlotte. Dat is niet waar, ze heet Lotte.
1: Oh.
0: Ja, Lotte Mulder. En zij maakt, en dat vind ik heel mooi, ze heeft ook weer een... ik hou er altijd van als mensen creatief zijn met het omschrijven van hun genre. Dat je ook het een beetje kan invullen. Zij noemt haar muziek cinematic pop. Cinematic pop.
1: Mm.
0: Filmisch.
1: Ja.
0: Cinematic. En inderdaad, als je de muziek hoort van Charlotte... Charlotte. Toch wel verwarrend, hè? Charlotte, Charlotte, Lotte. Heb je ook nog de bandleden Alex, Boas en Hilde? Nou, dan wordt het helemaal ingewikkeld. als je dit hoort, dan... Inderdaad, alsof ze een filmsoundtrack in gedachten heeft. Okay. Dit is nieuw werk van haar. En ze is sowieso de laatste maanden veel leuke tracks aan het droppen. Zoals de hippe mensen zeggen. Maar dit is denk ik de beste... tot nu toe.
1: Mm.
0: Ja, vind ik echt. My Blessing and My Curse. Alleen dat al is potentieel een filmtitel. Charlotte.

0: game met Best Fake Smile.
1: Ik zie mezelf echt als een dierenliefhebber.
0: Jij?
1: Ja, ik hou van dieren. Ik vind dieren hartstikke... Alles wat ik op Instagram volg, dat zijn alleen maar dieren.
0: Ja,
1: ik
0: klopt. Jij volgt de dodo. En als ik dan één post ziet over een zielig diertje die dan wordt gered... en dan door iemand, dan zie ik altijd één specifieke persoon... die dan het filmpje heeft geliked.
1: En dat ben ik.
0: En dat is Mark van der Molen. Ja.
1: Ik heb net ook weer eentje gezien. Dat was dus een duifje. Nee, niet een duifje, noem je zoiets.
0: Een kraai, een merel.
1: Een pigeon. Wat is een pigeon?
0: Papegaai.
1: Pigeon,
0: een duif.
1: Is dat wel een duif?
0: Pigeon is voor mij een duif.
1: Oh, sorry. Dat is erg. En dan kijk je dus zoveel van die Engelse filmpjes. Ja, dat is gewoon een duif. Wat een domme ben ik, joh. Is dat dus een filmpje van een duif... die bij een brand in een straat... slechte lucht had geïnhaleerd?
0: Ja.
1: En toen heeft dus de brandweer... heeft zo'n klein maskertje op het snaveltje van de duif gezet... zodat hij weer kon ademen. Nou, dan heb je mij. Op bijvoorbeeld... Maar de allerleukste dierenfilmpjes vind ik filmpjes van... dat dan bijvoorbeeld achterpootjes verlamd zijn... en dat ze dan een hele constructie bouwen... waarbij zo'n beestje alsnog gewoon weer lekker kan rennen.
0: Ja.
1: Dat vind ik dat zo... En dan bungelen die twee levenloze beentjes... die bungelen dan zo'n beetje dat karretje
0: erbij. Maar dat is toch gewoon goed?
1: Dat vind ik gewoon zo gezellig.
0: Dat je niet meteen denkt, joh, het klaar ermee. Weet je wel, we maken het makkelijk voor zo'n dier. Nee, we zorgen ervoor dat het dier nog gewoon kan genieten van het leven.
1: Van de week had ik ineens thuis in de woonkamer... had ik over de muur, ging ineens een heel klein slakje. Toen heb ik het slakje zo heel voorzichtig aan zijn huisje... zo van het muurtje gehaald en in de tuin gezet... onder een blaadje van het onkruid, dat hij ook een dakje. Oh. Zo ben ik, hè? Maar ik heb dus iets gedaan waarvan ik dus niet zo goed weet... of ik me enorm schuldig moet voelen. Kijk, op een gegeven moment moet je een grens trekken. Kijk, bijvoorbeeld muggen en zo... dan ga ik me niet schuldig voelen als ik daar een klap op geef, toch?
0: Ja, nou ja, het is ook een beetje onderdeel van jezelf. Want het zit waarschijnlijk uit jou gezogen, gezogen. Ja.
1: Ik had dus van de week... Ik ga in de auto zitten... En ineens, op het moment dat ik die deur dicht doe... net daarvoor vliegt er een bromvlieg naar binnen.
0: Oh ja.
1: En ik heb met man en macht geprobeerd... omdat het natuurlijk heel irritant als je aan het rijden bent... en er zit zo'n bromvlieg, weet je, cirkels rondom je hoofd te doen. Dat is gewoon heel vervelend.
0: Ik snap ook niet dat een vlieg altijd om je hoofd wil vliegen. En je hebt dan zoveel ruimte in een huis.
1: Ja, maar dat heeft te maken met de geur. Het heeft te maken met de geur. En dat is niet alleen stront, maar dat is ook gewoon bijvoorbeeld... als je bijvoorbeeld gel of zo, dat vinden die beesten heerlijk ruiken blijkbaar. Maar ik had dus die bromvlieg had ik in de auto... En ik heb echt geprobeerd hem eruit te krijgen, maar het lukte gewoon niet. Toen ben ik gaan rijden, toen heb ik alle ramen tegen elkaar opengezet. Nou, dat beest wilde er maar niet uit. Maar vervolgens ben ik dus van Rotterdam ben ik naar Hilversum gereden. En pas tegen de tijd dat we in Hilversum waren, wilde dat beest eruit. Maar ik denk er altijd een beetje van...
0: Oh.
1: Heeft dat beest nu een soort ruimtereis meegemaakt? Snap je wat ik bedoel?
0: Die is op zoek naar zijn moeder.
1: Zo'n beest, ja, zo'n beest. Ik weet niet wat de familieconstructie was. Ik weet niet, had hij een functie ergens in een grote voedselketen? Zoals bijen en wespen dat ook hebben.
0: Ja.
1: Als één zo'n bij wegvalt, nou ja, dan moet de rest moet harder werken.
0: Dus die vlieg is uitgestapt en die dacht, waar ben ik terechtgekomen?
1: Nou, die
0: geledige gebouwen hier in Hilversum, wat is dit?
1: In Rotterdam stapte die uit en er staat nu ineens het gemeentehuis in Hilversum. Ik kan meteen paspoort aanvragen, dat wel. Of een verblijf hier. Maar het is gewoon. Daar denk ik dan echt bij. Is dan zo'n vlieg ineens helemaal ontheemd? Of denkt hij gewoon van. Ah, boeien.
0: Ja.
1: Dat zou ik wel eens willen weten.
0: Je zou daarmee gewoon een mooie aflevering kunnen maken. Voor de dodo.
1: Klokhuis.
0: Ja, voor Klokhuis.
1: Willem Wever. We hebben vandaag Jochem van Gelder. Willem, we hebben vandaag bij hoge uitzondering in Willem Wever. Hebben we niet een klein kind. We hebben een. Nou ja. Toch wel een soort van...
0: Een strontvlieg.
1: Mark van 41. Hallo Mark, wat is jouw vraag? Nou, als ik dus een vlieg in mijn auto heb... en ik zet hem uit in Hilversum, 80 kilometer verderop... is die dan ontheemd, Willem? Dat zou ik echt willen vragen. Heeft iemand hier antwoord op? Is die nu op zoek? Dus zijn broers en zijn zussen.
0: Hoe ga je dit aan de vlieg vragen ook?
1: Nee, maar dat is natuurlijk wel bestudeerd. Je kan niks aan dieren vragen, hè? Dat weet je, hè? Dieren praten... Geen dieren praten.
0: Insecten ook.
1: Maar dat kan je allemaal... Misschien David Attenborough even bellen. 91. Die zit op zondag nu thee te drinken. Nou goed.
0: Die man is 100.
1: 100?
0: Ja.
1: Oh. Ik denk dat hij wel ontheemd is. Dat ik hem spontaan 90 kilometer verder...

0: Samber en Homewrecker. Zometeen is het weer tijd voor het speciale zondag radio-onderdeel. Allemaal stelletjes die bij de radio gaan zitten.
1: Ja, of ook alleen.
0: Single man en ladies die bij de speaker zitten voor wat extra verwarming. Tijdens het ministerie van Zwoele Zaken. Dat is namelijk een ministerie bestaan uit één minister.
1: Ik.
0: Eén werknemer, één leider, één lijsttrekker. Die iedere zondag een prachtige zwoele plaat voorschotelt om even in het zondaggevoel te blijven hangen. Kan je een klein tipje van de sluier oplichten waar we vandaag mee worden verwarmd?
1: Het is geen zeeleeuw.
0: Sorry.
1: Het is geen zeeleeuw.
0: Geen zeeleeuw. Nee. Oh, oké. Zeer benieuwd. En als dat nog niet spoel genoeg is, komt stiekem van Maan en Goldband er ook nog aan.

0: Snijdervienne Damaan.
1: Over Leuter gesproken. Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. Niet om bij weg te dromen, maar om even in het weekend te blijven hangen. Met vandaag Siel en Kiss from a Rose. Siel zingt over een kus die hem helemaal in zijn greep heeft. Een kus die langzaam verandert in een compleet liefdesdrama. Als je deze aanzet, heb je gegarandeerd een romantische avond. Heb je niemand? Dan mag je intens uit het raam staren en aan Batman denken. Ook goed. Dit is Siel met Kiss from a Rose.

0: Seal.
1: En Kip from a Roast.
0: Nee. Kiss from a Roast.
1: Als je honger hebt, dan gooi je overal eten in. Oh, Kip from a Roast. Oh, dat zou ik wel lekker vinden, ja. Oh. En,
0: ik krijg meteen een foto van Edmund met allemaal rode rozen. Dat is wel Edmund.
1: Oh?
0: Ik zou het leuk vinden als ik het ook gewoon een keer in het echt krijg.
1: Heb je nooit rozen gehad van je vriend?
0: Wel lang geleden.
1: Nee, maar wel een keer ooit.
0: Ja, een keer, maar lang geleden.
1: Lang geleden.
0: Je bent al lang dood.
1: Wij hebben bij ons om de hoek heb je dan wel eens markt. En daar staat zo'n man, die staat dan van die hele grote zonnebloemen te verkopen. Maar dat is eigenlijk best wel, dat is helemaal niet zo duur. Dus zeg maar, probeer nu de laatste best wel indruk te maken. Dan kom ik thuis met zo'n hele vaas met 12 van die zonnebloemen. Dat kost een drol. Ja, mooi hè?
0: Lief.
1: Ja, iemand moet het zonnetje in huis zijn. En ik ben het niet. Dus dan maar die bloemen. Zometeen is hier Anan. En dit is Lil Nas X. That's what I want.

0: ID-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
16: Nu bij Dirk. Caesar of Shiba. Diverse varianten. 99 cent.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.

0: Sia, Beautiful People ga je horen. Eerst het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Heb ik nog de situatie op de weg voor je 3FM verkeer van de ANWB. 3 files gemeld van 5 minuten of langer. Alle 3 5 minuten. 1 op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 minuten. De A2 Sertogenbosch Utrecht ter hoogte van Knopendel 3 5 minuten langer over. En de andere kant op. Zeg ik dat goed? Nee, dat is niet waar. Sorry. Tussen Roosmalen West en de Maasbrug. Op de A2 ook 5 minuten vertraging.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Volido.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Jungle.
0: 3FM.
1: Avotros.
0: Anan Verboom.
2: Hey, goedemiddag. Mooie dag vandaag. En is het voor jou team binnen of team buiten? Waar hang je uit? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Dan weet je zometeen of je bij de winnende groep zit.

Earrings. 3FM. Nee.

hoor je extra vaak bij 3FM. Earrings was dat. Hey, welkom in de middag op je zondag. Mijn naam is Anan, op de plek van Yuri vandaag. Mooie dag buiten en ik ben benieuwd, ben jij dan ook buiten of ben je binnen vandaag? Oftewel, team binnen of team buiten? Waar zit jij in? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Zou ik wel leuk vinden. Dat mag met een fotootje. Dan zie ik ook wat jij voor je ziet. Mag ook met een audio-appje of gewoon een getypt berichtje, net waar jij meer zin in hebt. Maar dan weten we in welk team jij zit. En dan weet je zometeen ook of jij bij de meerderheid hoort vandaag. Ik krijg bijvoorbeeld al een berichtje van Arjan. Die is buiten samen met zijn vrouw een wandeling aan het maken op het strand. Maar ik ben wel benieuwd, hoe zit dit dus bij jou? Ben jij in de meerderheid vandaag?

0: hoorde je bij 3FM en Ocean Drive. Het is een mooie dag vandaag buiten. Af en toe een windje, heel soms een buitje, maar over het algemeen is het droog in Nederland. Breng mij bij de vraag, is het voor jou team binnen of team buiten vandaag? Waar hang je eigenlijk uit? Kon je achterlaten via de NPO Luister, kan je overigens ieder weekend doen. Met een fotootje van je uitzicht of gewoon met een appje, mag natuurlijk ook. En toen zag ik bijvoorbeeld Peter binnenkomen, die geniet nog eventjes van de laatste zonnestralen in de tuin. Dus die is absoluut team buiten vandaag. Daphne, die is team binnen. Die is lekker kneuterig aan het schilderen, zegt ze erbij. En dan zit ik even te kijken. En dan zie ik op de foto een giraf op een toilet. Ja, een giraf op een toilet met een krant in de hand. Nou ja, het ziet er interessant uit, maar sowieso wel heel knap. Dus succes daarmee. Arno, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is dit dan even jouw kleine onderbreking?
1: Ik ben ondertussen wel even al
0: met
1: dingen aan het doen.
0: Jeetje. Ik vind dat wel knap hoor. Dus jij bent en aan het sporten op dit moment in de sportschool en aan het bellen met 3FM.
1: Betere combinaties, dat niet toch?
0: Nou, ik vind het fantastisch, ja. En even, hoe ziet jouw trainingsdag eruit vandaag?
1: Ik heb vanochtend eerst even lekker hobby's foto's bewerkt. Van een evenement waar ik anderhalf week geleden geweest ben. En zijn wij klaar. Ik ben niet mee bezig geweest van lekker gaan sporten.
0: Nou, wat lekker. Even sporten ter ontspanning, ter afleiding. En is het dan een cardio dag of is het meer een krachtdag vandaag?
1: Combinatie van. Dus cardio, kracht, cardio.
0: Nou, gewoon even de hele full body experience.
1: Zeker.
0: Hey, wat lekker bezig ben je dan vandaag. Dus voor jou kan ik dan team binnen opschrijven, hè? Oh, hij is weggevallen. Nou, ik denk dat de sportschool toch absoluut hier binnen is. En dat zijn telefoonverbinding, die is even op vakantie. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hij zit wel in het winnende team. Mocht je ook binnen zijn op dit moment, dan hoor jij bij de meerderheid en pas ik de muziek zo goed mogelijk op je aan.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten. Seth,
1: Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

Jordi bij 3FM en Illusion. Oké, ik had nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, want ik vind ze eigenlijk bloedirritant, maar lang leven de callcenters. Ja, heeft alles te maken met de man die je zometeen gaat horen. Hoe en wat binnen 5 minuten naar de Arctic Monkeys.

Heb ik gelijk of niet? Een van de allerirritantste dingen die je kan overkomen als het dan zo'n lekkere weekenddag is zoals vandaag. Je zit gewoon lekker te relaxen. En dan word je gebeld. Is het zo'n callcenter? Dat is irritant, hè? Oh, en dan nog iemand die een soort van goed verhaaltje probeert te houden. Dat je denkt, hou gewoon op, joh. En dan wil je het liefst ophangen. Daar ben ik dan ook weer te laf voor. Dus ik wil hem dan wel uit laten praten. En dan probeer ik met een soort smoesje eronder uit te komen. Nou, ik weet niet of je dat herkent. Ik haat callcenters. Althans, dat was altijd zo. Eigenlijk ben ik ze tegenwoordig heel dankbaar. En dat heeft te maken met een man die ik nu voor je wil gaan draaien. Jamie Miller is op zijn 16e gestopt met school. Had altijd als grote droom muziek maken, wilde die heel graag. Alleen als je muziek wil maken, dan heb je ook apparatuur nodig. Dan heb je ook geld nodig. Wat is die gaan doen? Hij is op zijn 16e gaan werken in zo'n callcenter. Hij was even zo'n verschrikkelijke vent die je dan 80 keer per dag op zou bellen en je allemaal dingen wilde verkopen. Maar wel voor het goede doel, namelijk dat hij muziek kon gaan maken. En dat is hij gaan doen. En inmiddels belt hij geen nummers meer, maar maakt hij nummers. En daar kunnen wij dan weer van genieten. Nieuw bij 3FM, Jamie Miller, dat is zijn naam. En zijn nieuwste die heet Baby Doll. En hoor je nu.

samen je zondagmiddag door met Florence and the Machine en You've Got the Love bij 3FM. Ik hoop dat je er lekker in zit vandaag. En dat 3FM je daar goed bij kan helpen. Draai zoveel mogelijk van je favoriete muziek voor je. Justin Bieber zometeen, de Kid Leroi en ook de 21 Pilots voor je binnen nu in een paar minuten. Nou, het is een mooie dag, hè? We hadden net vastgesteld dat het team binnen vandaag het grootst is. Maar neem niet weg dat je gewoon lekker naar buiten kan gaan. Het is zo'n 20 graden in Nederland. Over het algemeen ook nogal een lekker zonnetje. Heel af en toe een bui. Dus we zitten er goed bij vandaag. Ook lekker voor Frank. Want die stuurt net een appje in de NPO Luisterapp dat hij aan het verhuizen is. Dus nog even doorbikkelen. Maar het ziet er goed uit wat dat betreft. Dus lekker bezig. Verder, mocht je gewoon lekker binnen willen zitten en een sportliefhebber zijn, dan heb je het ook goed voor elkaar. FC Twente die heeft weten te verrassen door in eigen huis de kampioen PSV te verslaan. En AZ die heeft met hangen en wurgen toch Telstar verslagen met 1-0. Ondertussen is ook de laatste eredivisiewedstrijd voor de komende weken afgetrapt. NEC tegen Go Ahead Eagles is net begonnen. Dus daar kan je van genieten. En ondertussen hoor je dus bij 3FM de meeste muziek. En daar vraagt Bart iets voor aan. Die is aan het schoonmaken op dit moment van de badkamer. En die wil graag de nieuwe van de Opposite horen. Nou, ik vind dat helemaal goed, joh. Want bij 3FM zijn we ook fan van de Opposite. Dus daarvoor zit je helemaal goed. Feestje op mijn graf, hoor je nu.

0: De 21 Pilots bij 3FM. Je hoorde Heat and
1: Slam. 3FM, ticketmaand.
0: Mooie maand waarin je 3FM aan hebt staan op dit moment. September is namelijk ticketmaand. Betekent elke dag kans op jouw favoriete artiesten om daar gratis bij te zijn. Gratis kaarten kunnen jouw kant op komen als je 3FM blijft luisteren en het ticketalarm voorbij hoort komen. Mocht je denken, ticketalarm, wat is het ticketalarm? Geloof me, niet te missen. Groot alarm hoor je zometeen voor een plaat. En als je dat hoort, app deze kant op met de NPO Luister-app. En word je teruggebeld live in de uitzending, dan ben je erbij en krijg je 2 kaarten om daar naartoe te gaan. Klein tipje van mijn kant is alvast. Zorg dat je de NPO Luister-app downloadt, op je telefoon zet en even een account aanmaakt. Want dan kan je gelijk deze kant op appen. En dan weet ik ook waarom jij daarbij wil zijn natuurlijk. Deze week maak je kans op kaarten voor Gracie Abrams, Role Model, Phoebe Bridgers, Kensington, nog veel meer artiesten. En vandaag gaat die af voor Jungle. Mocht je daarbij willen zijn, 3FM goed in de gaten blijven houden en hoor je het ticket dus alarm dus afgaan, app deze kant op. En een klein tipje, hij gaat af binnen nu en nou zeg 3 kwartier, dan gaat hij af. Dus zorg dat je 3FM aan hebt staan, deze kant op appen en dan ben jij erbij.

0: Nederlanders ga je horen binnen nu in een paar minuten hier bij 3FM. En jouw kans op kaarten voor Jungle. Het is 3FM Ticketmaand. Elke dag geven we kaarten weg. Werkt heel simpel. Hoor je een ticketalarm? Deze kant op appen met de NPO Luisterapp. En dan ben jij erbij als je wordt teruggebeld. En leuk feitje. Binnen nu en 25 minuten gaat hij af. 3FM.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Trulease met Genke.
6: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
6: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: 5 uur en je bent bij 3FM met al je favoriete muziek. Calvin Harris bijvoorbeeld, zometeen nog. Eerst het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens een demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Situatie op de weg dan 3FM verkeer van de ANWB. 6 files gemeld. De 5 langste neem ik met je door. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Doe je 15 minuten langer over. De A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen. 10 minuten vertraging. De A10 tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Schinkelbrug. 5 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Beek en Duitsland. Doe je 10 minuten langer over. Komt daardoor werkzaamheden. En de laatste is de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar 15 minuten vertraging. 3FM.
2: Ster. Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
9: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is...

0: Stella Lefty in Boston hoorde je bij 3FM. Iedere zaterdag dat hoor je tussen 4 en 7 de verlanglijst. Het is de meest democratische hitlijst van Nederland. Omdat jij namelijk bepaalt wat daarin komt te staan. Jij hebt daar invloed op. Dat werkt als volgt. 3fm.nl. Ga daar naartoe. Dan kan je je stemlijstje inleveren. Als je de drie beste liedjes volgens jou daar even invult. Dan heb jij meegestemd. En dan bepaal jij dus de volgorde van die lijst. Want haalt een liedje veel stemmen, dan gaat hij dus hoger in de lijst. Krijgt hij minder stemmen, dan verdwijnt hij langzaamaan weg. Dus mocht je nou een favorietje hebben, weet 3fm.nl te vinden. Heb daar invloed op die lijst. En op die manier kan jij dus meebepalen wat de populairste track van de week is. Nou, deze week is er ook weer veel gestemd. Zoveel. Dat is de nummer 1. Niks is gewijzigd ten opzichte van vorige week. Wil je dat dus veranderen? 3fm.nl, daar heb je invloed. De nummer 1 is Fontaine CC.
1: Zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou.

0: ticketalarm. Hoor je de ticketalarm? Deze kant op appen. Dan win je kaarten voor de desbetreffende artiest. Elke dag geven we kaarten weg. Vandaag op het programma Jungle. Nou, ik heb hem zojuist gedraaid. En het ticketalarm is daarbij ook afgegaan. Betekent dat ik even iemand ga bellen uit de NPO Luisterapp. Dan gaan we gewoon kijken wie de winnaar is. Wie die kaarten krijgt. Want er is echt een hele hoop binnengekomen, zou ik eerlijk zeggen. Goeiedag, met wie?
1: Hi, met Amber.
0: Amber.
1: Hi.
0: Hallo, hallo. Ik zie een appje van jou verschijnen. Jij wil heel graag samen met jouw vriend Rick.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar ik zie iets wat ik heel bizar vind ook staan trouwens. Jullie zijn 4 jaar samen, maar nog nooit bij een concert geweest samen.
1: Nee, ja, onze muzieksmaken liggen een beetje uit elkaar. En Jungle is wel echt iets wat wij allebei heel erg leuk vinden. Maar helaas hadden we de kaart niet kunnen bemachtigen.
0: Oh, dat meen je niet. Maar wat is jouw muzieksmaak dan?
1: Ja, toch een beetje meer Nederland. En van mijn vriend is een beetje de jazzkant op. Dus eigenlijk wel ook echt wat Jungle ook natuurlijk een beetje heeft.
0: Ja, en wat spreekt jou dan zo aan bij Jungle? Want dat is echt verre van Nederlandstalige muziek.
1: Ja, het is wel echt ook heel erg swingend. En dat vind ik dan ook wel weer heel erg leuk. Dat is met Nederlandse muziek natuurlijk ook wel dat je daar echt op kan dansen. En ik vind dat Jungle dat ook wel erin heeft.
0: Ja, en voel je je een beetje vrij om te dansen met elkaar? Ik bedoel, het wordt toch jullie eerste keer samen zo bij een concert?
1: Ja, we hebben wel vaker feestjes samengepakt, dus dat moet wel goed komen.
0: Oké, okay, en stel jullie gaan er naartoe. Waar kan ik jullie vinden dan? Waar staan jullie ongeveer, denk je?
1: Nou, ik hoop vooraan, natuurlijk.
0: Nou, dan zou ik zeggen, probeer het maar, want jullie gaan die kant op.
1: Ja. Oh, wat leuk.
0: Gefeliciteerd, 2 kaarten komen jouw kant op. Dan kunnen jullie samen naar Jungle gaan. En maak even wat leuke fotootjes, dan kunnen we ervan meegenieten.
1: Ja, gaan we doen.
0: Nou, maak er een mooie dag van en heel veel plezier nu alvast van mij.
1: Bedankt.
0: Mocht je ook kaarten willen winnen, nog de hele dag het 3FM Ticket Alarm voor Jungle. Ticket Alarm horen, dat is kaarten scoren.

0: De nieuwe Maupi en Just a Little Bit More.
1: De verloren MP3-speler.
0: Ieder weekend gaan we op zoek naar de perfecte MP3-spelerplaat. Een liedje wat je er vroeger op had staan. Ik weet niet of je er eentje had, zo'n MP3-speler. Of misschien nog wel een iPodje. Nog eerder. Je mocht dan een paar liedjes kiezen, want die opslag was niet zo groot. Ik ben benieuwd, wat stond daar bij jou op toen jij die MP3-speler had? Of wat was nou zo'n liedje die jij er graag op had willen zetten, omdat je er geen had bijvoorbeeld? Kan ik me ook nog voorstellen, dat je klasgenoten dat hadden vroeger. Of misschien wel je collega's. Nou, zo'n liedje ben ik op zoek. Mocht jij een leuk idee hebben voor een liedje, een beetje rond de zero's, beetje 90's, beetje die tijd, zeg maar. Kom maar door. Dan wil ik hem heel graag voor je draaien zometeen. De verloren MP3-speler. Welke track moeten we echt niet vergeten? En is zo'n typische MP3-spelerplaat. Mocht je er eentje hebben, kom maar door via de NPO Luisterapp of 09091336. Geef hem maar door en dan hoor je hem zometeen bij

0: Sienna Sparrow en Great Expectation bij 3FM. We zijn op zoek naar liedjes die je vroeger op je mp3-speler had staan.
1: De verloren mp3-speler.
0: En Barry, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Waar ben jij? Want ik hoor een hele hoop geluid op de achtergrond. Dat is niet bij jou in de woonkamer.
2: Nee, we staan op een kermis.
0: Op een kermis? Welke?
2: En Roelof Arendsveen.
0: Aha, en ben je dan een attractieganger of ben je meer van de oliebollen en de suikerspin, zeg maar?
2: Nou, we zijn vandaag redelijk van de... We hebben 3 oliebollen op.
0: Zie je?
2: Een paar hamburgers.
0: Kijk, ja, dat is toch ook gewoon stiekem het allerlekkerste van zo'n kermis. Je kan gewoon weer even ongelimiteerd snacken daar.
2: Ja, maar we gaan normaal wel altijd ook ergens in. Alleen het is een beetje het einde van de kermis. En ze zijn allemaal half het afbreken, dus...
0: Ja, dan wordt het moeilijk.
2: Ja.
0: Ja, maar goed dan genieten van het eten, is ook lekker. En ja, jij kwam met een waanzinnige suggestie als het gaat om de verloren mp3-speler. Dan ben ik benieuwd, hoe zag jouw mp3-spelertje er vroeger uit?
2: Nou, ik had geen echte. Ik had in ieder geval niet van Apple of zo. Ik had gewoon zo'n goedkoop ding ergens van een of andere... Ja, waarschijnlijk is het via internet of zo. Of via een winkel besteld bij ons in het dorp.
0: Ja.
2: En het was gewoon eentje waar... 20 liedjes op konden.
0: Oh ja. En dan moest je dus kiezen. Ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden. Want dan had je maar heel beperkt opslagruimte, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, oh, en wat? Dit stond er dus wel op. Waarom stond dit erop? Want ik vind het een originele keuze.
2: Nou, omdat ik vind hem... De clip was vroeger heel erg... Toen maar ik lift nog heel erg in. Dat was heel leuk. En het liedje is precies out of tune. Het is een beetje ertussen. En daar hou ik heel erg van.
0: Ja. Nou, dat zeg je goed, ja. Waar hebben we het over?
2: Superman Lovers met Starlight.
0: Nou, ik ga hem draaien in de verloren mp3-speler. Hij wordt ook toegevoegd aan de Spotify-lijst, dus dan kunnen we er allemaal nog van nagenieten. En bij deze op 3FM.
2: Helemaal goed.
0: Mooie dag vandaag.

and Hughes in Texas bij 3FM op je zondagmiddag. Mijn naam is Anand op de plek van Yuri. En we begeleiden het weekend lekker met de meeste muziek bij 3FM. Beyoncé, zometeen. Na Drake. Oh ja.

0: doet.
1: Een van de mensen die country muziek ineens weer populair wist te maken. Beyoncé hoorde je, Texas Hold'em. En zometeen nog veel meer muziek in je weekend. Teddy Swims onder andere, Mr. Know-It-All.
2: 3FM. Ster.
3: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
10: Human neemt je mee in een leven met autisme. Want hoe maak je oogcontact? En nog enger, nieuwe vrienden. De 10-jarige Shane praat erover met muziekproducer Frankie, die dat zelf pas durfde op zijn 21ste. Kijk vanavond naar De Mensenpiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
11: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: met ga je horen. Eerst het nieuws.
1: Jeroen van Kampen met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Situatie op de weg dan 3FM verkeer van de ANWB. 5 files gemeld. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 5 minuten vertraging. De A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen Kerkdriel en knooppunt Del. 20 minuten vertraging komt daardoor werkzaamheden. Ook op de A2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En ook op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en de Maasbrug. Daar doe je 5 minuten langer over. De laatste, de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Door de grenscontrole daar heb je 15 minuten vertraging.
2: 3FM.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg. Stream vanaf nu op NPO Start.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1+1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
12: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
13: Bij
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is 3FM ticketmaand.
15: Vandaag jouw kans op tickets voor
16: Jungle.
15: 3FM.
16: Avatros.
15: Anan Verboom.
0: Toekomst voorspellen. Kan je dat een beetje? Of denk je dat te kunnen? Ja, we hadden het kunnen weten namelijk. Hoe het zit met Lady Gaga. Hoor je zo meteen.

0: niet zo goed kennen. En moet je weten van mij, ik heb een collega en die heeft een baby gekregen. Superleuk, superlief. En dan zit je na te denken, wat geef je zo iemand dan als cadeautje? Nou ja, dan kom je toch vaak uit op een klassiek rompertje, toch? Gewoon een rompertje, dan probeer je iets leuks uit te zoeken. Het is een beetje het standaard cadeau. Misschien dat jij dit ook wel hebt in je omgeving. Misschien heb je dit zelf wel meegemaakt. Rompertjes in overvloed, toch? Nou, de zangeres die ik zo meteen voor je ga draaien, daarbij vraag ik me hardop af. Ik hoop eigenlijk dat het een rompertje wordt, want zou dat niet gewoon een of ander plakje ham worden of zo, waar je dan de baby in gaat leggen? Ja, ik hoop het echt niet hoor, maar het zou zomaar kunnen. Want ja, niks verbaast me meer. Oké, waar het over gaat en hoe dit zit, hoor je zo meteen. Eerst nieuwe muziek van Higo en het heet Antwoord.
1: Ik koop een auto in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

We hadden het kunnen weten. Lady Gaga hoorde je net bij 3FM. Maakt ongelooflijk veel goede muziek. Nou ja, dat hoorde je net. Maar zij is ook vooral bekend van die kleding, toch? Van die rare keuzes die zij dan maakt. Die pakjes. Ik weet nog dat er ophef was over die vleesjurk van haar. Weet je dat nog? Of die octopusjurk heeft ze ook ooit aangehad. Een kaasjurk. Nou ja, goed, je kan doorgaan. Ze heeft allemaal rare keuzes gemaakt destijds. Maar dan kwam ik er dus achter. Dit had jaren geleden al voorspeld kunnen worden. Want toen zij namelijk op de middelbare school zat, toen zat ze in de eerste klas en toen deed zij al mee aan een open podium, aan een schooloptreden. Daar verscheen zij toen al in een aluminiumpak. Toen al, op school. Dus het zat er van kinds af aan eigenlijk al in, hè. Nou is ze net moeder geworden. Ze heeft zelf net een baby. Dan ben ik toch benieuwd wat voor rompertje die baby krijgt. Plakje ham of zo? Gewoon proberen, ik weet het niet. Lady Gaga hoorde je bij 3FM. Je hoorde Erba Kadabra. Hey, welkom in je zondagavond. Mijn naam is Anan, op de plek van Jury met de meeste muziek. Door het

uurtje nieuwe muziek hoorde je bij 3FM van Alex Warren. Emerald Eyes was dat. Hey, welkom in je avond van 3FM. Met mij, Anan, om je lekker er doorheen te trekken met al je favoriete muziek. Hey, en koeien, kippen, varkens, schapen en geiten. En muziek. Wat heeft dat met elkaar te maken? Meer dan je denkt. Hoe het zit hoor je zometeen naar Sam Fender en eerst Missy Elliott.

0: Sam Fender bij 3FM en People Watching. Stel, jij zou een ander beroep kiezen. Dus je zou nu iets anders gaan doen. Wat zou dat dan zijn? Enig idee? Ooit over nagedacht? Nou, als je het mij zou vragen, ik wil sowieso heel graag doen wat ik nu doe. Maar anders dan zou ik leraar zijn. Dat vind ik ook heel leuk. Mensen dingen uitleggen, een beetje helpen om verder te komen. Dat vind ik altijd al leuk. Lijkt me altijd al een leuke uitdaging om ooit nog een keer te leren om mensen les te geven. Om daar beter in te worden bijvoorbeeld. Bakermat, DJ en producer, die heeft het al helemaal uitgedacht. Als hij niet DJ is, dan wil hij eigenlijk wel iets anders doen. En misschien wil hij het zelfs wel combineren, zijn plan.
1: Het plan is om het DJ-schap een beetje te combineren met hobbyboeren. Dit zijn nu 4 kipjes, maar dat worden er hopelijk veel meer. Ik wil binnenkort koeien en het liefst in de toekomst ook nog varkens en schapen en geiten en noem het maar op.
0: Oftewel, Bakermat wordt boer. Hey, maar dat zou lekker zijn. Dan hebben we binnenkort dus hits en verse eieren van Bakermat. Nu bij 3FM. Can't Bring Me Down hoor je van.

0: 3FM. En zometeen Vera on track met Omi Rijmakers en onder andere Ariana Grande. 3FM.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is... het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig, op jouw manier.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
19: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: 3FM. Een hele lading aan vette nieuwe muziek te ontdekken. Zometeen in Vera on Track. Hoor je dadelijk. Eerst het laatste nieuws.
23: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB Verkeersinformatie dan. A12 Arnhem-Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en Duitsland. 10 minuten vertraging. Andere kant op, A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Zevenaar staat een defect voertuig. Op dit moment 10 minuten vertraging. En de laatste op de A76 Geleen richting Keulen tussen Sippelveld en Duitsland. Grenscontrole, een kwartier.
11: 3FM. Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
2: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Jungle.
7: 3FM.
8: NTR.
7: Obi Rijmakers.
27: Hey, yo, what's poppin'? Het is 6 minuten over 7. Je bent bij 3FM. En dit is het hoofdkwartier van de nieuwe muziek Vera on Track. Met nu Anthony Smerick en Rafters.

0: Nee.
1: Deze is het.
0: Nee.
2: En deze?
0: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
0: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
0: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
0: Bente,
2: Jungle,
0: Lacey Abrams.
2: September is
0: 3FM Ticketmaand.

zetten van 3FM. Wat heerlijk dat wij die zondagavond samen mogen besteden. Mijn naam is Hobie, aangenaam. Hoi. Ik pas even op een plekje van Vera Simons. Die is met een welverdiende vakantie in Zuid-Frankrijk. Dus het is aan mij de taak om ervoor te zorgen dat je met een hele lading vette nieuwe muziek de nieuwe week in gaat. Allereerst even bij je inchecken. Hoe ga je? Alles lekker daar? Ik heb net echt de allergoorste avondmaaltijd van mijn leven op. Dat is niet normaal. Ik heb een druk leven. En dat is niet per se een excuus, maar het is wel een reden waarom ik niet zo heel vaak zin heb om te bedenken wat ik moet koken. Dus ik ben op een gegeven moment van die maaltijdboxen begonnen. Ik heb al die bedrijven wel een keertje gehad. Uiteindelijk ben ik eentje uitgekomen waar ik dacht, nou, sure, het zal wel goed zijn. Maar het ding is, die gaan altijd proberen dan nieuwe dingen te bedenken. Zo vervelend. Dan gaan ze een soort remix op een bestaand concept bedenken. In dit geval had ik tortellini en broccoli uit de oven. Van zo'n bakplaat. En zelfgemaakte tomatensaus eroverheen. En mijn vriendin en ik zaten er al naar te kijken van, dat kan niet echt lekker zijn. Ja, en dat vermoeden werd ongelooflijk bevestigd. Dus ik heb er denk ik 3 happen van genomen. En toen keek die zak Doritos uit de voorraadla mij toch heel lekker aan. Dus als je mijn maagje hoort knorren, sorry daarvoor. Daar ligt het aan. 3FM, de meeste muziek van heel Nederland. En vette nieuwe tunes die nog niet eerder

0: Ik heb het einde nooit begrepen van dit liedje.
1: Zo raar.
0: Maar ja, goed. Het was 2010, toen was alles raar. 3FM staat aan. Het is 8 minuten voor 7:30. Zometeen hoor je Jungle by Night en Seth met shirt uit. Die telt dus niet voor het ticket alarm. Jungle by Night is niet hetzelfde als Jungle. Ik zeg het er maar even bij, voordat eigenlijk iedereen gaat appen. De ticket alarm komt wel nog voorbij vandaag. De hele dag kans op tickets voor Jungle. Mijn naam is Obi, standing in voor Vera Simons. Dit is Vera on Track. Ik kan dus echt verliefd worden op een liedje, ken je dat? Dat je een plaat hoort en dat je meteen naar iemand wil sturen. Zo van, hé, je moet dit even luisteren. En dat je dan 3 minuten later alweer wil vragen, hé, vond je ervan? Heb je al geluisterd? En dan vooral ook een beetje beledigd zijn als diegene zegt, ja, leuk liedje, ja, prima. Wel leuk, dit is het allerbeste ooit. En in mijn geval is dat eigenlijk altijd lieve indie. Dat is een genre dat ik zelf heb bedacht. Dat bestaat eigenlijk niet, lieve indie. Het zijn fijne gitaren, een beetje rafelig. Zo'n zanger die dan zijn haren niet wast. En een refrein dat echt als een oorworm naar binnen kruipt. En niet meer weggaat daar. En op deze ben ik dus verliefd geworden. Zo'n goed liedje. Afgelopen week op repeat. Van het Nederlandse Bungee. Dit is

0: goed liedje is dit. Ben hier zo enthousiast over. Bungee op 3FM en Carefree.
1: Carefree.
0: Als je dit nou leuk vond en je denkt, hey, dat lieve indie waar je het over had, daar wil ik meer van horen, dat kan. Ik heb een hele playlist voor je gevuld. Check je op 3fm.nl/indie of je zoekt op Spotify op Obi's Lieve Indie, kom je hem vanzelf tegen. Druk even op volgen. Sommige dingen moet je niet...

0: programma van Vera betekent dat ik ook ongelooflijk de strijd aanga met Joffrey. Die werkt achter de schermen bij het radioprogramma, is de producer. En Joff en ik, wij battelen met elkaar voor een verschillende track. Jij mag kiezen welke dat dan gaat worden. Wil je eerst gaan, Joff? Of zal ik eerst gaan?
1: Ik wil wel eerst.
0: Oké, het idee is dat we gaan voor liedjes die perfect passen op zondagavond.
1: Ja, en ik ben gegaan voor Daft Punk en Julian Casablancas met Instant Crush.
2: Welke track?
1: Toch heerlijk op de zondagavond dat je terugkijkt op een mooi weekend met je vrienden en dat je denkt, ach, het leven is goed.
0: Het is wel een goed zondagavondliedje, kan ik niet ontkennen. Maar ja, is hij beter dan Mr. Don West?

Zijn naam ken je misschien nog niet. Dat is ook helemaal oké. Het is een enorme bink. Hij is echt 2 meter breed en 6 meter hoog. Staat helemaal nergens op. Hij is helemaal afgetraind. Ziet eruit alsof hij net uit X on the Beach is komen rollen. Enorme glijer. Maar kan fantastisch zingen. Maakt hele mooie soulmuziek. En ja, ik ben groot fan van de beste man. Ik vind het ook perfecte zondagavondmuziek. Dus ik zou daarvoor willen gaan. De keuze is aan jou. Ga je voor Instant Crush van Daft Punk of ga je voor Small Change van Don West? Let me know via de NPO Luister-app. Stuur gewoon of track 1 of stuur track 2. Track 1 zijn de Daft Punk en Instant Crush. En track 2 zijn de Don West en Small Change. Welke wordt het? Let me know via de NPO Luister-app. Radio Free Alice, hoor je nu.

0: Kolband en de wereld bij 3FM in Vera on Track. Ik ga de komende weekenden lekker de strijd aan met Joffrey. Hij werkt achter de schermen bij dit radioprogramma. En wij kiezen allebei een track uit waarvan we denken, deze past perfect op dit moment. Vanavond gaat het dus om zondagavondliedjes. Ik kom met Don West, Small Change. Fantastische track. En jij kwam met
1: Daft Punk.
0: Ja, Instant Crush van Daft Punk. En de stemmen zijn geteld. En
1: goh. Wat proef ik daar? Is het de zoete smaak van overwinning?
0: Oh, dan een beetje zurigheid bij mij. Ja, gefeliciteerd jongen. Heb je het toch weer mooi voor elkaar gekregen?
1: Heerlijk.
0: Daft Punk, Instant Crush, hoor je nu op 3FM.

Ik moet even wat tegen je vertellen. Tyler, de Creator, hoorde je op 3FM en Earthquake. Ik weet dat er echt heel veel mensen op dit moment zitten te wachten op het 3FM Ticket Alarm voor Jungle. Het is 3FM Ticket Maand. En op het moment dat het alarm er bijna aankomt, dan begint er ineens een soort klok te lopen in de studio. Dan weten wij ook, oké, het is niet lang meer. Ik kan je nu vertellen, het is echt niet.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
4: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
13: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.

0: Jon van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Deal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
10: Sterretje. Ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
12: September is iedere dag jouw kans op tickets.
13: September is 3FM Ticketmaand.
12: Vandaag jouw kans op tickets.

Somber bij 3FM. Daarvoor I Love It van Arcona Pop en Charlie XCX. Volgend jaar staan Somber en Charlie allebei in de Ziggo Dome. Charlie XCX 22 februari. En Somber 31 mei, 1 juni. Twee avonden lang in Amsterdam.

heb ik daar zin in, hé. Ik moet nog even kijken waar ik de kaarten vandaan ga halen. Want het was binnen no time stijf uitverkocht. Dat heb ik nog niet voor elkaar gekregen. Gelukkig is dat voor jou allemaal geregeld. Het is 3FM, ticketmaand. Elke dag kans op tickets voor je favoriete artiesten. We regelen gewoon dat je erheen kan. Vandaag de hele dag kans op kaarten voor Jungle. Wil je die kaarten hebben? Luister goed, het 3FM ticketalarm komt eraan. Hoor je hem voorbij komen op de radio, stuur je als de wiederweerga een berichtje via de NPO Luisterapp naar 3FM toe. Zet erin gelijk even een goede motivatie neer waarom jij naar Jungle wil gaan. En dan krijg je van mij 2 tickets. Zo simpel is het. Ticketalarm kan elk moment afgaan. Oasis hoor je zometeen, Roll With It. Eerst nieuwe muziek van Auto Freddy. Dit is Touch Touch.

0: Oei. Ja, dat ticketalarm gaat af. En dan in één keer denk je toch... Goh, wat zijn er een hele hoop mensen in Nederland... die dolgraag een keertje naar Jungle willen. Nou, gaan we natuurlijk gewoon regelen.
1: 3FM Ticketmaand.
2: Jungle.
0: Op het moment dat het ticketalarm afgaat op 3FM is het super simpel. Je stuurt zo snel mogelijk een berichtje via de NPO Luister-app. Je laat even weten waarom jij graag die tickets wil winnen voor je favoriete artiest. En elke dag is het weer een andere artiest of band waar je heen kunt gaan. Nou, ga de ticketalarm afsturen een berichtje. That's the deal. En ergens in Nederland gaat er nu een telefoon over. En wint er iemand kaarten voor Jungle. Oeh.
3: Hallo, met Nicola. Ja?
0: Hey, je spreekt met Obi van 3FM.
3: Hi, goedenavond.
0: Hallo. Vertel eens even.
3: Ja, ik had een berichtje gestuurd.
0: Ja?
3: Omdat ik toevallig de radio aan het luisteren was.
0: Ja.
3: En ik tickets voor Jungle kon winnen.
0: Ja, nee, tot zover heb ik hem wel. Maar wat is de deal met dat daten?
3: Oh, ja, nee, ik ben momenteel met iemand een beetje aan het praten... die ik op Lowlands had ontmoet.
0: Ja.
3: En die persoon, die vindt Jungle heel leuk. Dus dat zou de ideale gelegenheid zijn om haar dan mee te nemen.
0: En, maar hoe erg wordt er al gedate? Ik bedoel, is het alleen maar praten? Is er al een tongetje gedraaid? Is hij of zij al een keertje blijven slapen?
3: Ja, wel. We hebben elkaar na Lowlands één keer gezien... en binnenkort nog een keer.
0: Oké. Hey, bij deze 3FM regelt de volgende date. Jullie gaan naar Jungle!
3: Dat is echt ongelooflijk vet. Dat is echt ongelooflijk vet.
0: Wat lekker, hè?
3: Ja.
0: Nou, heel goed, Nicola. Veel plezier daar.
3: Ja, heel erg bedankt.
0: Ik wil wel even erbij zeggen, mocht het ooit een keer tot een bruiloft komen... dan wil ik wel op de gastlijst.
3: Dan sta je op de gastlijst, afgesproken.
0: Okay, bij deze afgesproken. Nou, veel plezier.
3: Ja, heel erg bedankt.
0: Doei!
3: Doei!
0: We gaan de Dr. Love van de Nederlandse radio, hè? Dan doen we dat gewoon. Jullie met 3FM, elke dag kans op tickets voor je favoriete artiesten. En binnen nu in een paar tellen hoor je de nieuwste van Vrouwtje. Justin Bieber komt eraan, ook Roxy Dekker zo meteen. En eerst dan...

geen rem, het is de nieuwste. Waar je even aan moet wennen, want ik hoorde vandaag mijn vriendin zeggen... Ah, die nieuwe van vrouwtje, ik trek het niet, ik trek het niet. En ik snap het ergens wel. Maar bij mij zo, na een paar keer luisteren, denk ik ineens... ik heb nu al door wat ze probeert te doen. Vind het een goed liedje. Daarvoor hoorde je Roll With It van Oasis. 2 jaar geleden hadden ze aangekondigd dat ze samen weer gingen toeren. Ik denk dat niemand had verwacht dat ze de strijdbel zo lang begraven konden houden. Dat moest natuurlijk een keer misgaan. Maar er is geen gillende ruzie geweest. Ze hebben elkaar niet verrot gescholden op X voorheen Twitter. Nee hoor, die comeback shows zijn hartstikke goed gegaan in de UK. Zonder kleerscheuren eruit. En ze hebben een rondje gedaan tijdens in Zuid-Amerika, in Australië en in Azië. Er is geen bosgevecht uit ontstaan. Het is goed gekomen. En dus komen ze volgend jaar naar Europa. 2 shows in de Johan Cruijff Arena. 16 en 17 juli. En nu dan maar bidden dat ze niet voor die tijd alsnog ruzie krijgen. Viraal track op 3FM, het hoofdkwartier van de nieuwe muziek. Zometeen Roxy.

3FM Florence and the Machine, Shake It Out hoorde je. Mocht je nou een vrouw zijn in de moderne dating scene, dan komen deze gasten hier wel bekend voor. Van die guys die dan echt helemaal nergens moeite voor doen. Ze reageren pas na 4 werkdagen een keertje fatsoenlijk op je appje. Ze vragen nooit hoe het met je gaat. En weten na 6 toch vrij gare dates, zou ik willen zeggen, nog steeds niet hoe je je naam uitspreekt. En dit zijn de gasten die denken dat het genoeg is om eens per week even een rood hartje te geven op je Instagram story. Die vinden het absurd als je een keer iets anders wil doen dan toekijken hoe ze de nieuwe FIFA spelen. En Roxy Dekker, die is er helemaal klaar mee. Ik denk wel dat het in retrospectief is geschreven, want anders heeft die fan van er nog wel iets goed te maken. Doe nou gewoon de bare minimum.

Bicep en Club bij 3FM. Ik ga niet voor je liegen. Dit is je allerlaatste kans. Vera. Maar echt de allerlaatste. Om de Lenny Monsou hype train op te springen. En nog één keer de bragging uit te krijgen dat je er in de begindagen al bij was. Hij is al heel vaak voorbij gekomen op 3FM. Hij is ook 3FM talent geweest. Maar het was toch nog even wachten op die ene tune die het hele land zou gaan veroveren. Dat hij een keer een plaat maakt die zo'n grote hit wordt dat je hem na een maand eigenlijk al niet meer kan horen. Omdat hij in elke Uniqlo en elke Primark waar je binnen wandelt wel een keertje te horen is. Ik denk dat het gebeurd is. Volgens mij heeft hij bij zijn nieuwste de formule voor die hit absoluut gekraakt. Het klinkt namelijk ontzettend catchy. Bij de eerste klanken begint in één keer de zon te schijnen in je bol. En dat refrein, dat zing je binnen no time mee. Dus als je straks niet meer om Lenny Monsou heen kunt, dan weet je waar het allemaal begon. Bij jou en mij. En hier op 3FM natuurlijk.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
10: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: 3FM.
19: Hey, yo, yo, het is 9 uur precies. Zometeen Hayley Williams op 3FM, ook Fontaine's DC en Cat's Eye.
20: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Jungle.
5: 3FM.
6: NTR.
5: Obi Rijmakers.
7: Obi hier met Vera on track. Zometeen Major Lazer, Nyla, Fuse, ODG. Light It Up komt eraan naar Hayley Williams. Dit is Good.

Major Lazer, Nyla en Fuse RG, light it up. Vera on track. 11:09, zondagavond, over hier op je radio. Wat gezellig dat we die samen mogen besteden. Het is hartstikke donker buiten. De week is echt behoorlijk op zijn eind aan het lopen. Heb je dan zo'n super chille zondag? Of ben je juist nog een beetje aan het oprekken? Ben je nog even wat leuke dingen aan het doen om je me-time zo lang mogelijk te laten duren? Snap ik ook heel goed, hoor. Je hoorde net Major Lazer light it up, daarvoor Good Old Days van Hayley Williams. 17 juni staat zij in de AFAS met de grote Hayley Williams show. Die solo tour is niet het enige wat ze op de planning heeft staan voor de zomer van 2026. 27 moet ik zeggen, ja. Ze is namelijk ook special guest bij Fontaine CC, die volgende zomer een bijzondere show spelen bij een Iers kasteel. Ik weet niet zo goed hoe dat zit. Zij willen groot gaan uitpakken voor een nieuwe album, Dopamine Chamber. Er is een concert bij een enorm kasteel in de agenda. Er staan ook een aantal grote stadionshows in de UK op de planning. En dit najaar toeren ze langs de grootste zalen in Europa. Doodziek, man. Fontaine CC, 10 november, uitverkochte Ziggo Dome. Mijn god, 16 oktober komt het album uit, Dopamine Chamber. Wordt ongetwijfeld een onwijs sikke plaat. Voor heel veel redenen. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd naar de samenwerking met deze dame.

Predator. Deze week maakte Fontaine DC bekend dat ze een samenwerking gaan doen, een collab. En niemand minder dan Rosalía. 16 oktober komt de hele bende uit. Weten we hoe het gaat klinken, die combinatie. Voor nu heb ik in ieder geval alvast het eerste voorproefje, de eerste single waarmee ze zijn gekomen. Fontaine DC op 3FM, dit is Marianne.

Christussie, die zijn naam in één keer veranderd naar Christassie. Heeft toch wel iets te maken met het Amerikaanse kledingmerk, denk ik. Zegt hij zelf verder niks over. Hij zegt gewoon tijd voor een nieuwe era. Prima. En dan ook gelijk een nieuwe tune. You Know Me, hoorde je bij 3FM. Binnen nu in 4 minuten een nieuwe editie van Slow

0: beste zondagavond snelwegliedje ooit gemaakt. Ja, toch? M83 en Midnight City hoorde je bij 3FM.
1: 3FM. Slow Sunday.
0: Het is 4 minuten voor 9:30. De hele week zit erop. Het is oké, we kunnen gaan aftaaien. En hoe lekker om dat even te doen met een klein momentje van bezinning. Innerlijke bezinning. Hoe was je week? Heb je de goede gehad? Was de slechte? Heb je veel voor elkaar gekregen? Misschien zit je de hele tijd met je hoofd ergens anders. Misschien heb je iets voor het eerst gedaan, begonnen aan een nieuwe baan. Of heb je juist bedacht, ik kap ermee. Anything goes. Allemaal oké. Je kan het nu een beetje van je afschudden. En ik wil graag je zondagavond net even een tikkie beter maken. Met Slow Sunday. Het is traditie, hier op 3FM. 3 liedjes, allemaal sloom, op rij. Ik kom er niet tussendoor. En dan kan je gewoon heel even alleen zijn met je gedachten. Zometeen Easy Life, Palm Tree Days. Ik ga ook Joy Crooks voor je draaien. En eerst hoor je Olivia Rodrigo.

Mijn lievelings, Easy Life en Palm Tree Days. Daarvoor hoorde je Joy Crooks en Denzel Curry, Painkiller en Olivia Rodrigo en Honey Bee. Nou, hopelijk ben je een beetje tot rust gekomen. Ben je ready om deze zondagavond

0: track.
1: Eric Zordia, 2 jaar oud is die tune allemaal. Malcolm Todd gaat nog steeds kei en keihard. Zeker op de tok doet hij het goed. En hij zal vast ook wel goede zaken doen in piercingzaken met het liedje Earrings. Niet dat het letterlijk gaat over oorbellen, hoor. Hij zegt zelf, het is een klein deel van het grotere geheel.
2: It's not about earrings. It's about disconnecting from someone you love. And like, there's just like, not being able to say everything you want to someone you have a lot to say to is really painful and it's complicated. And, you know, I lost my earrings and I want them back, but I can't even talk to you. And then it's like, whoa, I can't talk to you. Like, this, why is this so hard? Like, this should be so much easier.
1: Ja, er zit wel een behoorlijke laag nog onder dus. Malcolm Todd hoorde je over zijn nieuwste monsterhit, Earrings. 21 februari in uitverkochte AFAS Live staat hij.

0: ik was helemaal in de war, maat.
1: Zometeen Sebastian Okuijs.
0: Ik denk, jij gaat 100% NL zeggen.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee. Wat kan ik voor je betekenen, jongeman, in de zin van een klein stukje promotie voor je radioprogramma?
0: Oh, leuk. Nou, we hebben zometeen in de studio Ann, met dubbel N.
1: Oké. Okay.
0: En die is zometeen voor het eerst te horen ooit op 3FM.
1: All right.
0: Ik kan er alles over vertellen zelf.
1: Ben benieuwd.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: 3FM.
17: Een hele goede zondagavond. Die we lekker samen kunnen afsluiten met Tickets for Jungle. Het ticketalarm gaat ergens het komende uur af. En als jij dat hoort, moet je snel appen naar de NPO Luisterapp... waarom jij naar Jungle in de Ziggo Dome wil. En dan bel ik je misschien wel terug. Nu het laatste nieuws.
18: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren... is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit... is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden.
14: 3FM.
15: Ster. 18 plus, speel bewust.
16: Ja. Is echt serieus?
19: 7, 7, 7, 7, 7.
16: Oh, wat een geld.
20: 18.000, godverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
21: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
24: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
23: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
24: Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
26: September is iedere dag jouw kans op tickets.
27: September is 3FM ticketmaand.
26: Vandaag jouw kans op tickets voor
27: Jungle.
26: 3FM.
27: Want
26: Sebastiaan Okhuizen.
17: Mooi, gaan we die week even afsluiten met z'n drietjes, met z'n tweetjes. Ik weet niet met hoeveel je luistert eigenlijk. Af, de

Lonely Boy, de Black Keys, hoorde je natuurlijk bij 3FM. Het einde van de week, het einde van de zondag. Mooie oogjes, het komt allemaal goed. Ik heb nu de nieuwste van Barry Can Swim voor je.

deze late zondagavond van 3FM. Welkom bij Vooraan. Fijn dat je erbij bent, ook via de NPO Luisterapp. Die trouwens handig is om op dit moment te hebben. Want we treden in de laatste anderhalf uur van deze dag in de 3FM ticketmaand. Dat betekent dat er nog anderhalf uur lang kans is voor het 3FM ticketalarm om af te gaan. Maar ik kan je al verklappen dat hij voor 11 uur vanavond afgaat. En hoor jij het ticketalarm dus af vandaag afgaan? Dan moet je snel appen naar de studio van 3FM via de NPO Luisterapp. En maak jij automatisch kans op tickets voor Jungle. Hoe lekker is dat? In de Ziggo Dome, een mega live act, een mega zaal in een mega stad. Jij kan erbij zijn als jij dus zometeen als het ticketalarm afgaat, laat weten via de NPO Luisterapp waarom jij daarheen wil. Stuur jouw motivatie mee en misschien ben ik jou wel terug. Zometeen ook hier in de studio Am, gisteren de winnaar geworden van Voor het Eerst Vooraan. Won met 70% van de stemmen. Een landslide victory, zoals we het wel kunnen noemen. Zij wordt met haar allernieuwste liedje zometeen voor het eerst gedraaid hier bij 3FM. Eerst ga ik nieuwe muziek voor je draaien van Anderson .Paak. En ik kan jou garanderen, na het horen van deze heb je de rest van de avond een lach op je gezicht. Hoe lekker is dat op zondagavond? En ook, er is een warm gevoel door je hele lichaam. Nee, er is geen thermometer rectaal voor nodig om dat zeker te weten. De track heet A Good Day en dit is een samenwerking met Corday, Amerikaanse rapper. En in oktober brengen zij samen een volledig album uit. Hey, hoor je dat? Anderson .Paak gaat weer een hele hechte samenwerking aan. Is natuurlijk altijd al een beetje boezemvriendjes geweest met Bruno Mars, maar nu dus ook met Corday. Het is deze track is een beetje een voorproefje daarop. Dus ja, wat ik al zeg, sowieso van Anderson .Paak en alles wat hij doet, je gaat er een enorme lach op je gezicht van krijgen. En het is ook nog eens een dikke, dikke sample van deze. Als je die instrumental al hoort, deze track is toch, dit is toch gewoon een gespreid bedje voor de vocals van Anderson .Paak, als we heel eerlijk zijn. Het is een beetje extra zomer, die late

0: dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het VFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand. Okay.

0: Dua Lipa op 3FM en Houdini. Met Sebastiaan. Houdini verdwijnt en daar verschijnt een nieuwe speler op het toneel. Voor het eerst op 3FM, zometeen in ieder geval. In ieder geval de winnaar van Voor het Eerst Vooraan van gisteren. Aangeschoven in de studio, Ann. Hallo! Oh, sorry, je hebt één knopje verkeerd ingesteld. Die ga ik even snel aanpassen. Moment.
1: Zo. Oh, kijk, nu ben ik te horen. Hey, hallo.
0: Hey, vertel. Ann is je artiestennaam?
1: Ja, mijn echte naam is Anne.
0: Scheelt niet veel.
1: Scheelt niet veel, één letter minder, ja.
0: Neem me even mee, want jij bent natuurlijk voor mij eigenlijk net zo nieuw als voor alle 3FM-luisteraars op dit moment. Ja. Die jou samen met jouw fans natuurlijk uiteindelijk wel naar de winst van gisteren hebben gestuurd met 70% van de stemmen in de NPO-luisteren. Dat was wel lekker.
1: Dat is toch lekker.
0: Ja, wat is jouw muzikale achtergrond een beetje? Hoe ben je in de muziek beland?
1: Ja, ik ben 5 jaar geleden begonnen met echt muziek uitbrengen. Maar eigenlijk sinds dat ik jong ben, ben ik al met muziek bezig. Dus zingen, in koren. Ja, het zat er eigenlijk altijd wel in. Maar ik ben op een gegeven moment het een beetje kwijtgeraakt omdat ik gewoon ging studeren. En dat vond ik ook wel heel gezellig.
0: Wat heb je uiteindelijk voor studie gekozen dan? Want lag het dan heel ver weg ook?
1: Ja, marketing, communicatie.
0: Oh, wow.
1: Wel even wat anders.
0: Ja.
1: Ja, en dat was gewoon heel leuk, studeren in Amsterdam. En we hadden gewoon veel lol. Dus eigenlijk is muziek toen een beetje weggegaan. Nou, niet altijd helemaal weggegaan, maar in ieder geval een beetje naar de zijkant. En toen ging ik afstuderen. En toen ging iedereen heel veel vrije, leuke dingen doen. Dat mochten we daar op school. Toen dacht ik, nou, ik ga toch nu echt voor muziek kiezen. En toen heb ik een afstudeerproject gedaan. Een EP gemaakt en een scriptie hoe ik mezelf in de markt moet zetten als artiest.
0: Dat is alweer het voordeel van die studie.
1: Ja, toch lekker.
0: En hoe doe je dat dan? Want er zijn heel veel artiesten ook die beginnen vanuit een muzikale opleiding. Of die beginnen vanuit een toch wel een soort van muzikale familie. Of een echt sterke muzikale achtergrond waarbij dat doel er vanaf het begin al in zit.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment wil jij dan wel die stappen gaan maken. Hoe verzamel je dan een team om je heen zonder dat je al jaren in die business zit? Want je hebt natuurlijk ook de mensen nodig die met jou kunnen gaan schrijven, die met je kunnen gaan opnemen, die bepaalde dingen voor je kunnen gaan regelen. Hoe doe je dat dan in op zo'n moment?
1: Ja, toen ik 15 of 14 was, toen begon ik met zangles. En Roos heet ze. En zij hebben ook een label. En toen zei ik al tegen Roos van, nou, ik wil eigenlijk ook wel heel graag bij jullie label komen.
0: Dat is slim.
1: Toen zei ze, nou, dan moet je eerst nog even goed aan de bak en moet je ook leren schrijven.
0: Natuurlijk, ja.
1: En dat heb ik toen wel geprobeerd, maar ging nog niet helemaal zoals wat ik nu doe. Dus ik ben altijd bij haar gebleven met zangles. En op een gegeven moment heb ik nog een poosje gewerkt bij dat label. Heb ik marketing gedaan.
0: Ah, kijk eens aan. Alle wegen komen dan weer samen uiteindelijk.
1: Ja, en toen met mijn scriptie, toen zei ik van, nou, hoe moet ik dat wel verder aanpakken?
0: Ja.
1: En toen ben ik in contact gekomen met mijn vaste producer. En vanaf daar is het allemaal begonnen.
0: En hoe is deze track? Want hoe lang is dit geleden?
1: Ik denk dat we dit 1,5 jaar geleden hebben geschreven.
0: Als in deze track?
1: Ja.
0: En het punt dat je op een gegeven moment vanuit die studie doorging naar het echte muziekleven, hoe lang is dat geleden?
1: Ik denk dat dat 5-6 jaar geleden is. Oh, dus ik ben al wel een poos aan het releasen.
0: Nou, maar het gaat stiekem ook wel weer snel. Neem even mee naar het moment dat deze track is ontstaan. Hoe heb je hieraan gewerkt? Is het een track waarbij de muzikale basis als eerste lag? Of was het de tekst die als eerste lag? Hoe is deze track een beetje ontstaan?
1: Ja, ik maakte dus eerst al Engelse muziek. En op een gegeven moment wilde ik dus Nederlands gaan schrijven. Maar het schrijven ging elke keer in Nederlands minder goed. Dus toen heb ik samen met mijn producer, heeft hij mij een soort van songwriting cursus gegeven. Want dat doet hij ook op het conservatorium af en toe.
0: Ah, ja.
1: En toen zijn we daarmee aan de slag gegaan. En toen op een gegeven moment kwam er tekst uit. Dat was dit liedje. En toen zijn we verder gegaan met produceren. En zo is dat liedje eigenlijk ontstaan.
0: Is dit het beste liedje wat je tot nu toe hebt gemaakt? Durf je dat te zeggen over elk liedje wat je dan uitbrengt? Want dat is natuurlijk wel een soort van doel wat je ook hebt in deze fase van je carrière. Dat je denkt van oké, ik heb nu een liedje uitgebracht. Maar het volgende liedje, dat moet gewoon weer beter zijn.
1: Ik probeer dat wel elke keer als doel te stellen.
0: Maar is dat ook niet iets waar je enorm tegenaan kan lopen dan?
1: Ja, het is best lastig. Ik ben ook heel erg perfectionistisch. Ja. Dus dat maakt het allemaal wel lastig. Maar ja, is mijn beste liedje. Ik ga gewoon zeggen ja.
0: Heel goed.
1: Maar er liggen nog heel veel andere goede liedjes waar ik ook heel veel zin heb om dat uit te brengen.
0: We gaan hem draaien op 3FM. De winnaar van Voor het Eerst Vooraan van dit weekend. Ann, met Hoeveel ik je mis.

0: Voor de eerste op 3FM, Anne, en hoeveel ik je mis. Anne, heel erg bedankt voor het langskomen vanavond, dat sowieso.
1: Dankjewel.
0: Gefeliciteerd met de overwinning van gisteren. Ik ga het in de gaten houden. Ik hoop dat het allemaal, dat de zon mag gaan schijnen in jouw muzikale carrière.
1: Dankjewel.
0: En altijd afsluitende vraag in Voor het Eerst Vooraan is, wie zou jij het liefst eigenlijk volgende week al voorbij zien komen in Voor het Eerst Vooraan? Collega-artiesten die misschien wel waarmee je hebt samengewerkt, een beetje in hetzelfde vaarwater zitten, die jij zou willen aandragen om ook een keer mee te doen aan Voor het Eerst Vooraan?
1: Ja, dan ga ik mijn vaste producer Frank van Kasteren zeggen, samen met Daphne Hotland. En zij zijn samen Kafka.
0: Oh, wat leuk. Een duo.
1: Ja.
0: Kijk, dat zou een keer leuk zijn. Hebben we nog niet gehad in Voor het Eerst Vooraan. Tenminste, niet als winnaar. 3fm.nl/pitch is waar zij, maar ook jij misschien wel, als je nu luistert of iemand kent die zich aan wil melden, zich kan aanmelden.
2: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

die alleen maar voorkomt in de nachtmerrie. Van iemand met disco, jullie. Zoveel getallen, dat wil je toch niet zien? Dat is verschrikkelijk. Ticketalarm gaat nog voor 11 uur af. Hoor je het? Stuur waarom jij naar Jungle wil. En misschien bel ik je zo wel terug.

Ik kan me heel goed voorstellen dat er paniek is in Nederland. Want het ticketalarm is afgegaan voor kaarten voor Jungle in de Ziggo Dome. Hier in de studio is minstens zoveel paniek. Want eigenlijk tijdens Jungle ging de hele telefoonlijn van de studio hier bij 3FM naar de Gallemiezen. Dus het had bijna zover geweest dat we niemand hadden kunnen terugbellen. En dat misschien wel de ticketbaan was vastgelopen.

0: net nadat de ticketalarm afging, door een jungle fan. Die graag naar de Ziggo Dome show wil. Ja, hallo, jullie radio is uit.
1: Kijk eens, goedenavond.
0: Is die radio uit?
1: Ja, als goed is wel.
0: Heel
1: ja.
0: goed, want dan hoor je me in levende lijven. Met wie heb ik het genoegen?
1: Kijk eens, Sebastian, goedenavond met Lars.
0: Lars, welkom in de studio eigenlijk. Telefonisch weliswaar. Welkom bij 3FM.
1: Ja, wat fijn om erbij te zijn.
0: Jij zou heel graag naar Jungle willen.
1: Ja, dat is wel zo, Sebastian, ja.
0: Hoe komt dat? Waarom?
1: Ik heb ze ooit eigenlijk ontdekt, zoals eigenlijk veel jongens ooit met FIFA. Ze zaten eerst in de afspeellijst van FIFA 2015.
0: Dat klopt, ja.
1: En ja. En sindsdien eigenlijk altijd blijven volgen. En het is gewoon heerlijke muziek. Altijd als ik thuis kom, is dat eigenlijk de muziek die misschien als eerste aanzet.
0: Ah, dus, jij bent echt een FIFA-muziek jongen.
1: Ja, er zitten wel heel veel goede artiesten altijd tussen.
0: Maar heb je dan ook altijd dat als je het ergens in het openbaar hoort, in de supermarkt, in een restaurant of zo, dat je dan ook altijd tegen iemand even moet zeggen, hey, dit liedje zat ooit in FIFA, wist je dat?
1: Ja.
0: dat is een vervelende eigenschap die we hebben.
1: Maar er gaat toch wel zo'n lampje aan dan in je hoofd. Ja.
0: Hey, nou, ik heb goed nieuws, want je gaat een hele avond naar FIFA muziek luisteren in die Ziggo Dome, want jij gaat naar Jungle!
1: Ja. Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Wat leuk.
0: Hey Lars, wie ga je meenemen naar de Ziggo Dome?
1: Ja, ik heb een hele goede vriend van mij, daar ga ik altijd mee naar concerten toe. Dus ik denk, als ik hem vandaag een bericht stuur, dan heb ik met hem ook wel eens potje FIFA gedaan. Ik denk dat hij zeker mee wil.
0: Kijk eens aan, dat is een heerlijke vriendschap die nog even versterkt gaat worden onder het genot van hele goede muziek. Jij gaat naar Jungle. Gefeliciteerd Lars.
1: Oh, dankjewel. Fijne uitzending nog.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: 3FM.
17: Weet je wat het leuke is aan het archief van livebox optredens dat we hier hebben bij vooraan een 3FM? Dat ik mezelf ook nog wel eens kan verbazen. Ik heb zometeen een optreden uit het archief getrokken voor je... waarvan ik dacht, hebben die hier bij vooraan in de studio gespeeld? Wie het is, wie het zijn, dat hoor je zo meteen.
18: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren... is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald... van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar gewonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. De brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. 3FM.
15: Ster. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
15: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
16: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
21: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
22: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
23: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
22: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
24: September is iedere dag jouw kans op tickets.
25: September is 3FM ticketmaand.
24: Vandaag jouw kans op tickets voor
25: Jungle.
24: 3FM.
25: Want
24: Sebastiaan Okhuizen.
17: De leiding into a new week like. Oh, even wachten, nog een uurtje zondag. En dat vieren we met de allerbeste nieuwe en ook nog eens live muziek. Zometeen een hele fijne livebox throwback na The Killers.

wat is het? Nu een jaar of 3 geleden voor het eerst werd gedraaid op 3FM. Ik weet nog heel goed dat ze voorbij kwamen in een... In de plug, zoals we dat noemen. Dat is een soort van hele grote inzendmap die we hier hebben bij 3FM. Waarbij labels en artiesten hun muziek kunnen uploaden. En dan zeg maar, zeggen van, oké, wat vind je ervan? Wil je dit draaien? Dit en dat. En toen kwam dus deze band binnen. En toen dacht ik, oh, wacht eens even. Ik vind dit wel echt heel vet eigenlijk. Ik weet niet waarom ik het ook heel vet vond. Het was gewoon een act waarvan ik dacht, ja, dit is gewoon lekker. Lekker. Het is gewoon hard. Het is gewoon vrolijk. Het is poppy, rocky. Het is een beetje, ja, gewoon energiek. Wat me lekker op de been kan houden. Wat me vooral heel erg aansprak aan deze track specifiek, was dat het een track is van een Britse band, waarbij je ook hoort dat ze uit Engeland komen. Dat Britse accent, dat zit er nog steeds in. Dat verbloemen ze niet. Want heel veel Britse zangers, bijvoorbeeld Robbie Williams of bijvoorbeeld Chris Martin, daar hoor je niet echt meer dat ze uit Engeland komen. Dat wordt een beetje Amerikaans-Engels. En dat valt helemaal weg bij deze band. Deze is gewoon super Brits, super rauw, maar wel een beetje dat boyband-achtige gehalte, waardoor je weet, deze jongens kunnen nog wel eens heel groot gaan worden. En dat zijn ze ook nog eens geworden. Het is een van de allerfijnste boy-rockbands die er is op dit moment. En die er dus ook al een tijdje is. Ik heb het over, natuurlijk, Only the Poets met Jump.

0: meer spijt op 3FM. Ik heb nieuwe muziek van Isabel van Gelder in de aanbieding voor je. Zij is het nieuwe Nederlandse talent wat je echt in de gaten moet houden. Ze heeft meer dan 1 miljoen volgers op Instagram. Toert de hele wereld over. Een dijk van een stem. En in Nederland slapen we op haar. Echt waar, man. De nieuwste track heet Kissing You Away. Het gaat over hoe die ongegeneerde slutty face waar je doorheen kan gaan als je relatie uit is en je dan een beetje afleiding zoekt in het bed van andere mensen. Het is gewoon lekker dat randje opzoeken, maar dan met een heel erg lief en toch al een beetje ondeugend jasje van Isabel van Gelder. Heet Kissing You Away.
1: Oké.

0: gewoon, deze track klinkt gewoon als een moederbord eigenlijk. Adam F. en Circles. Op de late zondagavond van 3FM. Ik heb nieuwe muziek voor je van een band die zeg maar wel goed kan recyclen als het ware. Je zou er een voorbeeld te kunnen nemen.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Want de allernieuwste track van Radio Free Alice, die bestaat uit twee liedjes. Ze hadden twee losse tracks klaar liggen waar ze eigenlijk niet heel tevreden over waren, over beide tracks. Van het ene nummer vonden ze vooral het couplet eigenlijk heel sterk, maar de rest helemaal kut. En bij de andere track vonden ze juist dat het refrein heel goed werkte en de rest was daar weer kloten. En in plaats van beide tracks gewoon helemaal af te keuren, dachten ze, wacht eens even, als wij een deel van het ene goed vinden en een stuk van het ander goed vinden, wat nou als we dat dan samen doen? En nou, laat het nou net een couplet en een refrein los van elkaar goed zijn, hebben ze gewoon aan elkaar geplakt. En daaruit is een van de meest dynamische tracks die ze tot nu toe hebben gemaakt, geboren eigenlijk. Radio Free Alice, hun allernieuwste track, heet Kick in the Show.

Charlie XCX en Lord Girl So Confusing hoorde je bij 3FM. Ik heb zometeen Taylor Swift voor je klaarstaan met Shake It Off. Als je dacht, ik heb even te veel nieuwe muziek voor gehad vanavond. Maar nu nog even wel nieuwe muziek. Het is de allernieuwste van Alex Warren. Hij stopt niet met hits uitpoepen. Dit is Emerald Eyes.

H en Ring My Bell op 3FM. Ik weet niet of jij de laatste keer dat je een soort van opgesloten was nog kan herinneren. Door een bijvoorbeeld een sneeuwstorm of een vrieskou avondklok. Ik kreeg toevallig vanmiddag een filmpje doorgestuurd van Rutger, een van mijn beste vrienden. Van mij in een schuur samen met Rutger en Diede in de coronatijd. Toen gingen we de avondklok doorstaan. En tot, wat was het, 6:30 of zo? Gingen wij doorhalen en gewoon knijten veel zuipen in die schuur. En er is een filmpje van mij en Diede dat wij heel dom staan te dansen op Graceland. En dat hoor je. Nou, gewoon 20 kilo lichter, weet je wel. Echt, echt lang geleden, dik 6 jaar geleden. En wat er nu verder is gekomen van Diede, Rutger en mij is dat we toch maar na heel lang proberen de komende vrijdag het voor elkaar hebben weten te krijgen om een keer weer met elkaar te gaan afspreken. Maar heel veel meer ook niet. Wat dat betreft het misschien wel polar opposite van In Color. Het is een best wel nieuwe band uit Nashville. Die vier gasten die kenden elkaar al jaren. Eigenlijk een beetje zoals mijn vriendschap met Diede en Rutger. Hadden allemaal los van elkaar allemaal dingen al meegemaakt. Muziek gemaakt ook vooral. Maar het idee om samen een band te beginnen, dat kwam dus tijdens een hele dikke sneeuwstorm in Nashville. Een aantal jaar geleden. En ze besloten toen expres met z'n vieren in één huis ingesneeuwd te raken. Hebben daar dagen achter elkaar gezeten met elkaar. Ze hebben muziek gemaakt, ze hebben heel veel gegamed. En toen de sneeuw eindelijk weg was, stuurde gitarist wel een foto van de groep waarmee ze waren, van hun vieren in de groepsapp. Met eigenlijk ongeveer een beetje de boodschap erbij. Dat is een beetje lost in translation. Guys, we would look really cool as a band. En zo geschiedde. Zo is deze band ontstaan. Dus ik ga ook zorgen dat de kroeg waar ik met Diede en Rutger komende vrijdag naartoe ga, niet meer open gaat totdat wij eruit komen met een gloednieuw project of iets in die richting. Het is wel hele vette muziek, man. In Color, nieuwste Marionette hoor je nu op 3FM.

Shake It Off. Doe me het enige wat ik voor me zie bij Shake It Off van Taylor Swift is gewoon een hond die uit het water komt en zo zich helemaal uitschudt, weet je wel. En toen kwam ik er laatst dus achter dat best wel veel mensen, ik totaal niet, ik had er nog nooit van gehoord, ik had geen idee dat dit de bedoeling was, het is me niet geleerd, maar best wel veel mensen na het douchen, die wringen zichzelf eigenlijk uit. Die pakken dan, zeg maar, liggen de hand op de schouder en die duwen als het ware het water helemaal van hun lichaam af. En van de buik en van de benen. En gaan dan pas afdrogen. Een soort van voordrogen eigenlijk. Zoals een hond zich uitschudt. Dat is echt... Ik doe het niet. Maar blijkbaar doen best wel veel mensen dit. Ik werd laatst best raar aangekeken toen ik ergens aan de douche was. En zo is het niet precies gegaan. Maar ik ben wel benieuwd of jij dit doet.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: Bolino.nl. Mis niks en sla je slag. Bolino.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: 5 en de allernieuwste van Higo. Eerstedaagse nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Gracie Abrams.
2: 3FM Maand. Sebastiaan Okhuizen.
0: Duik samen met jou, dat is ook weer gaaf om te zeggen. Ik duik samen met jou even lekker deze nieuwe week en deze maandag in met zometeen een nieuwste Higo. Eerst I'm in love with you van de 1975.

0: Seder.
1: Ja. Drie keer een upsilon. Drie keer een Griekse ei. Drie keer een Y. Dan moet je het altijd goed uitspreken. Slater. Brand new Chanel. Hoorde je natuurlijk op 3FM. Het is maandag geworden. Een nieuwe week is begonnen. Misschien zit je midden in je nachtdienst. Misschien ben je een beetje, ja, langzaam dat schuldgevoel aan het aanvoelen komen. Omdat je denkt van, oh, ik moet weer vroeg op straks. En ik ben nog steeds wakker. Je kan nog heel even die radio aanhouden. Dat wel. Ik heb zometeen namelijk een nieuw liedje voor je. En het is eigenlijk heel lang een artiest geweest die in de categorie Hated or Love It viel. De een houdt er enorm van. De een denkt, ach, wat is dit? En nu heeft ze die ene track te pakken die ervoor zorgt dat het langzaam een heel groot loverskamp wordt. Het is een van de snelst groeiende tracks van dit moment in Nederland. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Eerst nieuwe muziek van mijn favoriete mannen. Ja, het zou misschien wel de reden kunnen zijn dat ik op mannen ga vallen ooit in mijn leven. En dat ze er ook nog eens uit Zwolle komen is nog vrij bijzonder ook. Nee, ik heb het over het nieuwste van Higo. Ze maken sowieso de allermooiste Nederlandstalige muziek van dit moment. Ik kan me blijven verbazen over hun manier van tekst schrijven. Over de manier waarop Hans, de zanger van Higo, de teksten verwoordt en alles naar je toe zingt, echt waar. Het is echt alsof jij als luisteraar dan van een album van Higo, of überhaupt een track van Higo, waar je het ook hoort. Het is echt alsof Hans naast je zit in de auto. Alsof je samen met Hans op het terras zit. En dat de rest van de band langzaam de biertjes brengt. Ervoor zorgt dat de nachos op tafel komen. En uiteindelijk het hoofdgerecht geserveerd wordt. En lekker een tiramisuutje toe, hè? Dat is een beetje het gevoel wat ik krijg bij Higo. Je kan echt even ervoor gaan zitten en meegenomen worden in het verhaal wat verteld wordt. En het verhaal van deze track is ook weer zo mooi. Het is de allernieuwste van Higo. En het liedje heet Antwoord. En je hoort hem bij 3FM.
2: Ik koop een auto in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

0: een Edge of Desire. Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
1: Het is wel lekker om de NPO luisteren. Ik heb natuurlijk ook de hele avond een beetje in de gaten te houden. En ik krijg nu een appje binnen van Sander. Dat maakt me jaloers, jongen. Met de playlist die we nog hebben, ook de rest van de rest van dit uur. En die track van Higo die we net draaiden. De plek waar Sander nu 3FM luistert. Dat is de plek waar ik deze playlist misschien ook wel zou willen horen. Het gaat ook een beetje alle kanten op, maar je wordt vooral heel erg meegenomen. Ik heb zo meteen Lana Del Rey voor je klaarstaan met Doing Time. Ik heb de meegeheet van Malcolm Todd voor je klaarstaan. Maar de Cardigans en Warhouse komen er ook nog aan. Oi, oi, oi. Sander stuurt een foto vanuit het vliegtuig. Nu lekker in het donker over de planeet reizen. In dat vliegtuig ook in de cabine zo'n sterrenhemel, weet je wel. Iedereen een beetje langzaam wegdoezelen. Sommige mensen nog een beetje wakker. En Sander heeft gewoon lekker de radio aan. Nou Sander, misschien is deze wel speciaal voor jou. Ik heb een nieuwe track voor je van Isabel Usher. En Isabel Usher is een helemaal geen nieuwe speler op het Nederlandse muzikale toneel, hoor. Zeker niet. Loopt al echt wel een tijdje mee. Heeft de strepen al wel verdiend. En is nu opeens onderdeel van een gigantische doorbraak. Deze track is al een klein tijdje uit. Een aantal weekjes. En is deze week opeens sky high gegaan in de charts. Staat op dit moment op nummer 2 in de Spotify top 50. En ja, heel eerlijk, ik vind het een heel fijn liedje. En het komt gewoon omdat dit misschien wel het perfecte liedje is voor Isabel Usher. Het is namelijk een liedje wat heel erg brutaal is en dus heel erg bij haar past. Maar het is ook stiekem een liedje wat haar heel erg uitdaagt. Omdat zij voor mijn gevoel normaal muziek maakte die altijd net wat haakser in het oor ligt of zo. Als je begrijpt wat ik bedoel. En deze, vanaf het begin met dat gitaartje, voelt al vertrouwd. En daardoor komt zij met haar stem en haar verhaal nog beter tot haar recht. Isabel Usher, Niemand wil een popster. Hoor je nu op 3FM.

En het is allemaal goed. En hij stuurde hem gewoon allemaal shit op. En toen dacht hij, oké, ik heb nu een soort van basis liggen. Hoe vet is het om hier Koi Si. Dat is een liedje van een Punjabi zangeres. Om dat hier overheen te leggen. En daardoor is het dus een waanzinnig

Cardigans op 3FM. En My Favorite Game. Als jij nu ergens op de snelweg rijdt in Nederland of een fietstochtje aan het maken bent naar je avonddienst in de horeca en denkt van, oh, eindelijk echt weekend. Net als ik morgen, maandag en dinsdag, mijn vaste weekenddagen, dat je ook zo'n weekendwerker bent. Dan heb ik nu de ideale track voor je om jouw week echt, echt af te sluiten. En mocht je nou denken, hey, hallo, ik begin juist net aan mijn nieuwe week. En ik rijd nu naar mijn eerste vroege ochtenddienst of hele late nachtdienst. En ik kan ook wel zo'n track gebruiken. Zo'n snelwegplaat, zo'n... Ik rijd het liefste op een stukje van de snelweg waar de lantaarns het niet doen. Dat is dit. Het is nieuw werk van het gedeeltelijke brein van Balthazar. En van de allerbeste Belgische bands van de afgelopen jaren. En het is weer zo gek duister, maar ook weer fijn en een beetje licht op een hele fijne manier. Ik denk dat de tracktitel ook perfect is voor dat gevoel. Heet namelijk Simple Pleasure. En dit is het moment om even die cruise control aan te gooien. Die radio harder te gooien. En even de boel te laten. Om maar geen clichés te spreken. De nieuwste van Warhouse heet Simple Pleasure.

Get Lucky bij 3FM. De nacht van 3FM gaat zometeen verder met heel veel muziek voor je. Bijvoorbeeld de nieuwste van Direct, My Friend, ga je horen. Maar ook de allerbeste plaat die Somber tot nu toe heeft gemaakt. My Body Isn't Ready, zometeen. Ik heb de Swedish House Mafia nog voor je. Dit is Heaven Takes You.

Panik Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.